voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

when you're here. I will feel you when you're here.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui. Minima rond 12 graden. Ook overdag buien. 'S Middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
5: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
2: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
3: Oost Veluwe Zoom.
2: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
3: De muziek.
2: Van Oost Veluwe Zoom. Waar dialect in ere wordt gehouden. Mooi is luisteren. Het dialectprogramma van Voorst Veluwe Zoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal. Martien Kobussen presenteert alles dat het beluisteren waard is. Mooi is luisteren. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
3: Voorst Veluwe Zoom.

De plek waar de platen nog kraken en de muziek je nog kan raken. 100% vinyl. Elke maandag, woensdag en vrijdagochtend van 9 tot 11. Met Martin Burgers. Het authentieke geluid van de muziek van toen. En soms nu, maar altijd van vinyl. Maandag, woensdag en vrijdag. 100% vinyl. Op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.

0: mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Oost Veluwezoom. 105.3 en 107.5 FM. En via oostveluwezoom.nl.
2: Dit is Oost Veluwezoom.
3: Hi,

0: Trakteer jezelf op de mooiste pop- en rocksongs. Maandagavond van 8 tot 10. Rockhonk. Harry Peters selecteert de perfecte playlist voor jou om even mee bij te komen na die eerste werkdag van de week. Rockhonk op maandagavond.
1: Voorste Veluwezoom.

0: waar het dialect in ere wordt gehouden. Mooi is Luisteren, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal. Martien Kobussen presenteert alles dat het beluisteren waard is. Mooi is Luisteren, iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Voorst Veluwezoom.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jan.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Netbeheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Deze week hebben we weer een afwisselend programma voor u samengesteld met bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen uit de regio. En kortom, InfoMix, de naam zegt het al. Het populaire mannenkoor Doetmaas het Epe viert haar 30-jarig jubileum met een feestelijke middag op zaterdag 6 juni. En u bent van harte welkom. En waar en hoe, dat horen we zo uit de mond van Anton Koopman. Zondagmiddag komen de Oldedeerners naar Emst en nul nodigt die uit. En onder de titel Streef erna met vlijt exposeert Pauline Luiben uit Welsum in de Grote Kerk in Epe. De kunstenaar neemt straks ook plaats achter de microfoon. Begin juni Meet and Eat in Heren trouwens gestart. Een avond om elkaar te ontmoeten, samen te eten en te verbinden. Arnolde van Stichting Presents nodigt u daarvoor uit en licht ook een en ander toe. Merel van Esdonk praat u bij over thuiszorg voor dieren. En met Marieke Schrijver sta ik stil bij rennen voor meer tijd om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. In het Kerkhuis in Epe is tot en met zondag 7 juni werk te zien van 12 beeldende kunstenaars en 7 dichters uit de gemeente Epe en wijde omgeving. Reden om straks ook te bellen met Nancy Aslander. Wilfried Elsinghanse Weerman en William met het regionaal nieuws ontbreken ook deze week vanwege vakantie of andere bezigheden. Techniek is in handen van Dick Wittingen en Gert Roelofs en mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen op Force Veluwe Zoom. Van harte welkom.
2: Hey, we zijn er.
3: Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp Achterhoek.
4: Je luistert naar
5: Force Veluwe Zoom.

0: Het populaire mannenkoor Doetmaas uit Epe horen jullie in zijn 34-jarig jubileum het komend weekend. En degene die van alles van weet, die ook aan de wieg heeft gestaan, hebben we nu aan de telefoon. Dat is Anton Koopman. Anton, goedenavond.
1: Goedenavond, Harry.
0: 30 jaar, joh.
1: 30 jaar, ja. Is wat, hè?
0: Ja, ooit ontstaan, een beetje verdrietige reden begrijp ik bij jou, hè?
1: Ja, een van de redenen, zeg maar, dat mijn zus en mijn vader een jaar 30 geleden zijn overleden. En ja, toen was ik even heel erg uit het veld geslagen, zeg maar. Dus dan zijn we met een paar vrienden zitten we dan. Waar je altijd een beetje mee biljart of waar je mee klaar voor je jast of een biertje mee drinkt. Zo van ja, weet je, wat moeten we doen om jou weer een beetje op te vrolijken. Dus, en zo is het eigenlijk een beetje met een paar man ontstaan met oude kroegeigenaar.
0: Was het bij Tonnetje of was bij de Posthoorn?
1: Nee, bij de Posthoorn, met Henk Smaal, zeg maar. Ja, dat is de toenmalige caféhouders, zeg maar, zo'n Lex Karsten van de Stunt.
0: Ja.
1: En al die gasten, Korakkers, waar we eigenlijk ooit begonnen zijn in de fabriek daar zo. En achter zijn molen.
0: Ja.
1: Dan begin je met die man op 6, 7, zeg maar, begin je een beetje te zingen. En een beetje Hollandstalig, een beetje liedjes. En een beetje vrolijker te worden weer. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Maar ja, na die 3, 4 maanden had ik iets van, weet je, ik maakte toen zelf al een beetje Ierse, Schotse muziek, zeg maar. Begeleid ik mezelf met gitaar of banjo. Ik zeg, eigenlijk vind ik dat genre eigenlijk wel leuker.
0: Ja.
1: En toen zijn we eigenlijk een beetje in die richting Ierse muziek gegaan. En eigenlijk kort daarop is Hattie Prins ook al in beeld gekomen.
0: Want, ja, hoe kom je bij Hattie? Want jullie zijn allemaal mannen.
1: Ik begin maar wat te zingen. En dan zing je allemaal eenstemmig en dan zing je gewoon een liedje. Maar ja, eigenlijk is het wel mooi als je nog een beetje wat meer stemmigheid in een soort koortje kunt krijgen.
0: Ja.
1: Nee, maar eigenlijk heel klein begon. Ja, dat groeide in no time uit naar 15, 20, naar 25. En nu zijn we iets van 54 leden, geloof ik.
0: Ja, bijzonder. Is Hattie streng?
1: Hattie kan soms streng zijn, maar dat moet ook wel, denk ik, met zo'n mannengezelschap. Het is natuurlijk ook een koortje wat heel graag wat oefent, gewoon met een glaasje wijn of een flesje bier naast je. En dan met optredens ook, weet je, dan gaat het ook wel graag een biertje in. We zijn echt vervente Ierlandgangers en Schotlandgangers.
0: Ja, maar jullie zijn ook geweest met Doetmaas daar in Engeland, Schotland, hè?
1: Ja, ja. We zijn vorig jaar nog geweest, want we hebben sinds een jaar of 3, 4 ook een echte Ier in ons koor. En die komt uit de Roscabarra en daar zijn we dus geweest. En dat was natuurlijk hartverwarmend, want dat was een heel klein stadje waar hij opgegroeid is, aan de kust, zeg maar, dicht bij Cork in de buurt.
0: Mm.
1: En zijn vader heeft ooit een nummer geschreven toen over de Tweede Wereldoorlog, over de daar is ook aardig gevochten, de Engelsen waren gevochten. Dus dat hebben we daar toen tegenwoordig gebracht voor zijn vader en zijn moeder, maar die leefden nog en die woonden daar nog. Dus dat was natuurlijk wel heel erg mooi natuurlijk om dat te doen.
0: Ja, ik had vorige week hier Dennis Dekker te gast en hij zegt, je moet even er aandacht gaan schenken. We stafelen in de schaapskooi, doe ook even in het programma. Ik zeg, dat ga ik zeker doen. Maar als ik zo dit dan beluister, is het altijd een feestje bij jullie?
1: Ja, altijd een feestje. Nou nee, maar dan word ik wel heel serieus geoefend. Kijk, we hebben eens een paar keer in Paradiso gestaan. En we hebben eens een paar keer aan zo'n soort, ja, dat ging een wedstrijd, maar wel dan een soort, ja, zo'n korendag, weet je wel, en dan krijg je toch of een publieksprijs of een weet je, maar dat zo is Doetmaas niet. We gaan niet voor prijzen of dingen. We willen gewoon zo goed mogelijk zingen en zoveel mogelijk plezier hebben, weet je. En dat is eigenlijk, dat staat altijd nog steeds hoog in het vaandel.
0: Ja,
1: dat vind ik zelf ook heel belangrijk, weet je. Het is zo'n hechte vriendenclub geworden door de jaren heen.
0: Ja, liever leed delen. Ik krijg trouwens net een chatje binnen van de luisteraar die zegt, wat de naam Doetmaas.
1: Ja, in een 30 jaar zijn ook aardig leden toch ontvallen.
0: Ja.
1: En op het moment wel wat leden die toch wat onder de leden hebben. Dus en dat is toch een beetje zorgdragen om elkaar.
0: Snap ik. Ik krijg net een chatje binnen van de luisteraar die zegt, ja, je hebt het over Doetmaas. Hoe is die naam ontstaan?
1: Ja, omdat we geen konden bedenken. Zo van, hoe gaat het heten? Ja, nou weet ik ook niet. We doen maar wat. Ja, doe het maar. Ja, doe het maar. Doet maar. Het is eigenlijk een beetje Vlaams met de AE, zeg maar, geschreven aan één. Doet maar eens. Doe het maar eens. Hè? Oh. Als je het letterlijk hebt vertaald, maar het is dan een beetje dialect opgeschreven, zeg maar. Nou. Dus ja, zo is eigenlijk ontstaan.
0: Hoe me die naam dat ook werd verhelderd aan die luisteraar. Dus,
1: ja.
0: Hey, maar jullie gaan het vieren. Dat doen jullie natuurlijk elke keer als jullie ergens zingen. Want ik neem aan dat jullie ook veel respons... jullie zijn ook regelmatig te vinden bij verzorgingstehuizen.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: die, dat is ook...
1: Met heel veel plezier en met heel veel liefde. We hebben afgelopen zondag nog gespeeld in Heerde. In de kerk in Heerde. Hoe heet ik alweer die kerk? Ontmoetingskerk in Heerde. Ja. En de kanaal staat. En dat was ook voor de Stichting Philadelphia. En daar was een kerkdienst aan verbonden. En nou, dat is zo aandoenlijk en zo mooi om te doen. Om te zien hoe die reacties van die mensen alleen al. Hè? En de begeleiders. En het sfeertje er. Weet je, we doen dat met alle liefde. En dat zijn ook optredens waar we ook nooit geen geld voor willen hebben. Want dat is iets dat doe je gewoon uit een soort naaste liefde. Of soort,
0: Ja. En jullie gaan een feestje vieren. Dat doen jullie aanstaande zaterdag. Waar gaan jullie dat doen?
1: Wij gaan dat bij Hagenus Plaats doen. Kijk, we hadden altijd toch wel ergens hier in Epen nog wel een grote zaal. Of meerdere zalen. Maar dat is bijna niet meer.
0: Nee.
1: Dus alle grote zalen zijn een beetje weg. Dan zijn we erachter van, ja, waarom doe ik niet een keer in de open lucht? Weet je wel, een soort festivaletje. Nou, we kenden dan toevallig de nieuwe directeur, de huidige directeur van Haarders Plaats. Ik zei, is er iemand bij jullie een keer doen? Hij zei, hartstikke leuk. Dus we zijn nu deze week een beetje aan het afronden. Alle voorbereidingen natuurlijk. Podia's moeten er komen. Tenten, voor eventueel nog geschept weren moeten er komen. Barretje, we hebben allemaal wat foodtrucks geregeld. Dat mensen ook, want dan beginnen smiddags om 5 uur begint het al tot een uur of 11, 11:30 zo'n beetje.
0: Het is een soort festival dus, een mini-festival.
1: Ja. We hebben iets van 3 verschillende bands.
0: Okay.
1: En dan doet men zelf natuurlijk, die gaat even optreden, daar beginnen we mee. Klein toespraakje en dan is het gewoon hopelijk, blijft het droog en dan... gaan we gewoon een feestje maken, want ik vind dat elk lustrum moet gevierd worden. Want we worden natuurlijk alleen maar ouder met z'n allen, niet jonger. En zo denken we ook hetzelfde over aan de reisjes naar Ierland. Het liefst om de 2 jaar of om het jaar gewoon toch naar Ierland toe of zo. Want dat is toch het summum voor ons om daar te zingen en te spelen. En dat wordt ook altijd zo goed ontvangen. Maar je hebt natuurlijk wel heel veel Ierse muziek, maar niet zoveel Ierse koren, laat het zo zeggen. Dus dat vinden ze allemaal zo uniek.
0: Nou, en je zei net al, lief en leed, zijn mensen ontvallen. En dan is het belangrijk om dat te koesteren, inderdaad, om na zoveel jaar elke keer terug te keren. Als luisteraars zeggen, waar zijn de kaarten te kopen of wat zijn de kosten?
1: De kaarten zijn te koop bij het Tonnetje, dat is een kafeetje.
0: Ja, bestemd Willem Telstraat.
1: Een sociaal lokaal, dat is een soort lunchroom, eetgelegenheid. Nog bij aanvang sowieso, bij de kassa, zijn ze ook nog te koop. Dus je kunt nog tot het laatste moment nog bedenken van we gaan wel of we gaan niet.
0: Wat zijn de kosten?
1: €15 per kaartje.
0: Oké, dan krijgen ze 3 bands te horen en tussendoor.
1: 3 bands en doet maar. En dan kun je muntjes kopen voor eventuele consumpties. Dus dat hebben we allemaal al rond. Dus,
0: Nou, als ik jou nou bij wijze van spreken voor, zeg maar eens even, zondagmiddag zou bellen. Hoe hoop je terug te kijken op die avond?
1: Hopelijk met een mooie dag qua weer, want dat is nog een beetje spannend allemaal, maar volgens de berichten gaat het vrij goed. En ik hoop gewoon heel veel lokale mensen en fans. En we komen ook uit allerlei windrichten komen nog wel mensen die hier naartoe. Uit richting Den Haag komen mensen hier naartoe. Noem maar uit Tubbergen, Oud-Marsum komen een hele groep mensen. Er zijn allemaal fans. En ik hoop gewoon dat het een hele geslaagde, gezellige middag wordt met...
0: Nou, ik had persoonlijk graag langskomen, maar ik zit helemaal in het zuiden van het land, dus dat gaat me niet lukken. Dus.
1: Nee, dat gaat me niet worden.
0: Nee. Hey, ik ga met al die leden, ongeveer meer dan 50 leden, ik ga jullie een schitterende avond toewensen.
1: Ja, nou, dat is hartstikke fijn aan je. Hartelijk bedankt.
0: En ik hoop dat veel mensen de weg gaan vinden en aanstaande zaterdag kaartjes kunnen kopen bij Sociaal Lokaal.
1: Ja, komt allemaal een drankje en een hapje mee eten, dus wordt vast gezellig.
0: Oké. Hey, geniet ervan en bedankt.
1: Bedankt.
0: Oké, hoi.
2: Dit is Infomix met muziek en informatie. Oh.

0: je hoorde de Older Deans en die komen aanstaande zaterdag naar Emst. En we hebben nou een van de Older Deans aan de telefoon en ik probeer het zelf ook in dialect. Dat is Nel. Nel, goedenavond.
1: Ja, goedenavond Harry.
0: Dit lied, IJsselland, ja. Dat is uw eerste lied, of niet?
1: Ja, dat is onze carrière mee begonnen. Nou, mag ik nooit zeggen van andere Deans, maar daar binnen die mee begonnen. Dat was het eerste lied waar we met elkaar een zong hebben.
0: Hoe lang is dat geleden?
1: Oh, dat is bijna 20 jaar geleden, in 2006.
0: Oké.
1: Ja, heel eerlijk moet ik zeggen dat eigenlijk het nog 6 jaar eerder was bij een reunie van Jon Gelre.
0: Oké.
1: Maar daarna hebben we er niks meer mee gedaan tot 6 jaar later. Ule Vroeg went het programma Plat het Jaar uit in Twello. En door hebben we dit lied zong.
0: Nou ja, ik, oftewel, Dick Hermor bezocht. En ja, dat klinkt wel mooi dus. Maar jullie komt naar Emst toe, vertel.
1: Ja, ik moet u eerst even corrigeren, maar je zei zaterdag, maar het is zondag.
0: Goedheid zeg.
1: Ja, ja, gezellige zondagmiddag heet het ook, hè?
0: Ja. Dus, ja. Zondagmiddag, 7 juni hebben we het dan over.
1: 7 juni, om 3:30. Van 3:30 tot 4:30, kortom, ja. Ja, dan komen we door. Wie bent u de nodig om de boel een beetje op te vrolijken met onze liedjes en verhaaltjes en gedichtjes. En nou, en wie laat de mensen zelf nog een beetje meedoen van het een of het ander, maar dat gewoon niet vertellen, want dan kunt u zich dat u op voorbereiden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Oh, het is improviseren dus voor ze.
1: Improviseren, ja, zo is dat. Ja, ja, ja.
0: Maar één, het is allemaal in dialect, hè?
1: Het is allemaal in dialect, ja, ja. Klopt.
0: Waarom, ja. Waarom zingt u dialect?
1: Ach, ja, nou, dat is eigenlijk zo begonnen, omdat dus nog een keertje terug, die reunie van Jon Gelre in 1999,
0: ja.
1: Zongen we ook wel Nederlandstalige liedjes en ook Engels van ABBA. Maar wie werden gevraagd 6 jaar later voor Plat het Jaar uit. En dat was een dialectprogramma. En toen hebben we er een paar dialectjes bierzong bezocht. En er waren de lui die dat leuk vonden. En nou ja, van het een kwam dan wie werden ze gevraagd om een pauze op te vullen aan die een uitvoering. En toen is kun je niet wat meer. Nou ja, en van het een kwam het ander en helder dingen bezocht, zelf gemaakt, ook al wat ik kreeg van her en der, gewonnen op internet. Nou, zo met elkaar een heel programma.
0: Ja, de Freke is het, Hattie en Nel met z'n drieën. Aanstaande zondagmiddag dus, om 2:30 begint dat. Bent de kosten aan verbonden?
1: Volgens mij niet, maar dat weet ik zelf niet. Ja, De organisatie moet ons wel betalen natuurlijk. Hè?
0: Ja,
1: maar,
0: dat begreep ik.
1: Maar ik dacht dat er een
0: moet brood op de planken komen, dus.
1: Ja, ik weet dat niet helemaal zeker, maar ik dacht dat er een vrije.
0: Ja, dat klopt. Ik zie het hier staan. De entree is gratis. Dus,
1: ja, precies.
0: Maar ze kunnen met de pet aan het eind wel rond voor vrijwillige gift. Dus dat zie ik wel.
1: Ja, zo is dat.
0: Zondagmiddag, 2:30 bent ze daar welkom. En dat is in Emst. En dat is, waar is de Emst eigenlijk? Ik zit er kijken.
1: In de Hezenbrink.
0: Dat is goed uit, zeg.
1: Hezenbrink is aan de dominee van Rijnstraat.
0: Ja, het dorpshuis daar dus.
1: Het dorpshuis daar dus. Nou, er bent al heel wat aanmelding. Dus als er nog meer mensen bij wilt komen, dan moeten ze op tijd wijzen zondagmiddag. Anders kunnen ze er niet meer beginnen.
0: Nou, de zaal is open om 2:00 hekken zien. Dus,
1: Ja, klopt.
0: Hey, ja. Ik wens jullie, ik kan helaas zelf niet zijn, ik heb met de vorige ook al. Toen ik zit in het zuin van het land, joh. Ik zit in Valkenburg. Een stukje verder weg.
1: Ja.
0: Dus
1: ja,
0: anders zou ik graag een keer langskomen. Dus, maar jullie komen wel weer in de omgeving. Dus. Maar in eerste instantie nu aanstaande zondagmiddag, bewust zondagmiddag nog een keer, 7 juni in Emst.
1: Helemaal goed. Dat precies.
0: Bedankt.
1: Oké, heel bedankt.
0: Doeg.
1: Doeg.

0: Even Chris Norman en Cici Cats met Stumbling In komen inderdaad bij het volgende onderwerp. Want ze is weer te gast in de studio, ik zeg, in het programma Arnoldus Spierenburg. Maar ze is niet alleen, ze heeft William meegenomen. Want we gaan het hebben over iets bijzonders. Een uitnodiging voor Meet and Eat in Heerde. En een goedenavond beiden.
1: Ja, goedenavond.
0: Meet and Eat, wat is dat?
1: Nou, het is een initiatief wat door Present landelijk al op heel veel plaatsen gedaan wordt. Waarbij het eigenlijk erop neerkomt dat een aantal vrijwilligers koken voor mensen. En dat dan gezamenlijk gaan opeten. Waarbij het doel is dat mensen die normaal echt altijd alleen zijn of alleen eten, nu eens een keer gezellig samen kunnen eten en daarmee contacten kunnen opbouwen.
0: Je zegt meerdere plaatsen in het land. Hoe zijn de reacties op? Heb jij wel eens een keer aangeschoven om een vorkje mee te prikken?
1: Nee, ik heb zelf niet aangeschoven, maar nee, dat is gewoon een heel succesvol concept, noemen wij dat dan. Wat bij heel veel presentstichtingen echt al jaren in allerlei varianten hoor gedaan wordt.
0: Okay.
1: Dus wij dachten, nou, dat in hier is, wordt er natuurlijk wel meer samen gegeten, maar zo 's avonds dachten wij om dat af en toe aan te bieden, dat leek ons een goed plan.
0: Nou, we gaan er zo bij stilstaan wanneer het is, et cetera. Maar William, jij gaat koken of zo?
2: Ja, klopt. Ja, ik ben een van de vrijwilligers. Waaronder die had de vraag neergelegd wie het zou willen doen.
0: Mm-hmm.
2: En toen had ik gezegd van, dat vind ik leuk om te regelen. Dus we hebben een aantal mensen geregeld. Vrienden en mensen van onze kring van de kerk. Die gaan koken en gaan serveren en zo. Dus heel leuk om te doen.
0: Wat ga je, weet je al wat je gaat koken? Of wordt dat voorgeschreven door Present?
2: Ja, nee. Dat mochten we zelf bepalen. En dat weten we ongeveer. Nee, dat weten we wel. Dat hebben we wel gepland. Maar dat is ook nog een beetje een verrassing, toch?
1: Ja.
2: Nee, het wordt wel een voorgerechtje, een hoofdgerecht. En we hebben een mooi nagerechtje. Dus we gaan wel lekker eten maken. Ja.
0: Hoeveel koks moet ik aan denken die dan helpen? Want je bent niet alleen, denk ik.
2: Nee, we zijn nu met een groep van 6 mensen die het koken doen. En op de avond zijn er ook 6 mensen die helpen met het uitserveren.
0: Oké, wat is jouw favoriete keuken? Ga ik toch wat lospeuteren?
2: Ja, nou, ik hou zelf... Nou, ik hou van heel veel dingen. Maar ik hou van Libanese gerechten, vind ik heel erg lekker. Maar ik vind trouwens Italiaans vind ik ook lekker.
0: Waar moet ik aan denken, Libanees gerecht? Wat is dat voor een soort keuken? Die ken ik niet.
2: Nou, bijvoorbeeld, ik vind heel veel, of dat nou, ik denk dat het Libanees is. Ik heb wel eens in een Libanees restaurant gegeten, dat vond ik super lekker. Maar dat ging om, dat waren dingen met falafel en met allerlei dips en zo. Maar volgende week gaat het wel iets anders uitzien, moet ik zeggen. Ja. Nee, maar het komt helemaal goed. We hebben mooie gerechtjes en we gaan ons best doen om het lekker en gezellig te maken.
0: Oké. Okay. Arnolde, dat vorkje prikken, dat samen eten, waar wordt het gehouden?
1: We houden het in De Heerd, in Heerde.
0: Oké.
1: Okay. Een mooie centrale plek, dachten wij. En de eerste keer doen we in ieder geval hier. En we willen het regelmatiger doen, maar... Ik sluit niet uit dat we het misschien ook nog eens ergens anders doen in Heerde, maar nu in De Heerd.
0: Voor de zomer is dit de eerste in Heerde. Wanneer is het?
1: Op dinsdag 9 juni.
2: Volgende week.
1: Volgende week dinsdag al, ja.
0: Oké. Okay. En hoe laat kunnen mensen aan tafel aanschuiven?
1: Ja, het is de inloop vanaf 5:30 en dan willen we om 6:00 echt gaan eten. Maar mensen moeten zich van tevoren echt aanmelden. En het slechte nieuws is dat het eigenlijk al vol zit.
0: Jee, maar dat is het goede nieuws ook.
1: Ja, maar ja, het is goed nieuws en slecht nieuws voor nu. Want ja, als mensen dit nou horen, ze mogen zich zeker nog aanmelden. Want wij hebben ook een wachtlijst inmiddels. Stel dat er mensen uitvallen. En we willen het zeker vaker gaan doen. Dus geef je wel op en dan kom je gewoon op de wachtlijst.
0: Waar kunnen ze zich opgeven op de wachtlijst?
1: Het stond vorige week in de schaapskooi, maar dat is bij ons algemeen mailadres info@presentepen-heerde.nl.
0: En wat zijn de kosten?
1: €3.
0: Maar dan kun je zelf niet in een restaurant voor eten, jongens.
1: Nee, maar het is ook echt bedoeld wel voor de mensen waarmee wij vaker in contact zijn en... Ja, wij wilden daarom de bijdrage ook niet te hoog maken. Dus gewoon een bijdrage in de onkosten. Dus vandaar €3.
0: William, wanneer is de avond voor jou geslaagd?
2: Nou, kijk, ik vind gezamenlijke maaltijden, vind ik, dat is echt een heel mooie manier om met elkaar in contact te komen. En dat wij, als we gewoon met een groep mensen lekker gegeten hebben en we hebben een gezellige avond gehad en we hebben, nou, dan is de avond voor mij geslaagd.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, ik hoop dat de wachtlijst niet nodig is, maar dat die mensen die op de wachtlijst staan in het najaar dan wel weer een vorkje ergens mee kunnen prikken. Dus je weet
1: ja, niet. Dat is zeker onze bedoeling hoor, om het in september, oktober weer te organiseren. Dus hou vooral onze berichtgeving in de gaten.
0: Ja, nou ja, of luister even naar Infomix en dan kunt u inderdaad, hoort u het ook. En inderdaad, in de schaapskooi van vorige week, ik zit net te bladeren, staat er inderdaad ook nog een advertentie tussen.
1: Ja, ja.
0: Hey, ik wens jullie veel genoegen toe. Eet en kook plezier die avond.
1: Ja, dankjewel. Ja,
2: bedankt.
1: Komt goed.
0: En graag tot een volgende keer.
1: Ja, bedankt.
0: Oké, dag.
1: Doei.

0: Enya hoorde je met Orinoco Flow. En inmiddels de volgende gast aangeschoven. Dat is Pauline Luiben, want zij gaat weer een expositie houden. Dit keer in de Grote Kerk in Epe. Pauline, van harte welkom. Ja,
1: dankjewel.
0: In de Grote Kerk in Epe.
1: Ja, in de Grote Kerk in Epe.
0: Hoe kom je daar?
1: Ja, ik ben uitgenodigd voor een expositie daar.
0: Oké, want ik zeg, hoe kom je daar terecht? Ja. Op uitnodiging.

0: ja, zelf. Ja, ja, dus al een paar keer wel hoor. Ik heb de kerk zelf ook eens een keer aan de binnenkant interieur geschilderd. En samen met Marjolein Menke.
1: Ja, nou, nou en, nu die naam zegt, ja. Ja, die ja, exposeerde daar ook. Ja, ja,
0: en die organiseert ook deze expositie. Dus we doen nogal eens wat samen. En dit is ook weer echt zo'n feestje.
1: En echt een feestje. Ik ga toch even terug in de tijd. Want je bent een veelzijdig kunstenaar. Je hebt verf, olie, water, acryl, doek, papier, nou noem maar wat, linnen, paneel misschien, dus linnen.
0: Ja, van alles. Ik schilder overal op. En altijd eigenlijk gewoon, of jarenlang met verf. En de laatste jaren eigenlijk steeds meer alleen maar op de computer.
1: Heel bijzonder, daar gaan we zo op toelichten. Ja, want op een gegeven moment, je hebt heel veel al die andere technieken gedaan.
0: Ja.
1: Hoe, dan ga ik toch met het begin. Maar hoe ben je dan in aanraking gekomen? Computer is voor mij een lekker hulpmiddel, klaar.
0: Ja, is een leuk middel. Maar ik was meteen gefascineerd door de tekenprogramma's. Al eind jaren 90 eigenlijk. Dus toen begon het al een beetje
1: te komen. Toen al, want we zijn nu in 2026.
0: Ja, ik vond meteen heel leuk wat je op de computer kon tekenen. En dat was een beetje onhandig. Vond ik er zelfs ook nog wel leuk aan.
1: Oké. Okay.
0: En dus ik ben daar steeds meer mee bezig gegaan. En het... Ik begon het steeds leuker te vinden. En nu plak ik dus eigenlijk mijn schilderijen, zal ik maar zeggen, digitaal compleet in elkaar. Het zijn eigenlijk een soort collages.
1: Maar voor de luisteraar die zegt, mis je dan niet die olie, water en al die...
0: Ja, ik dacht altijd, hè, dus het is mij ook wel eens gezegd... jij bent echt een schildersbeest, tegen mij. Schildersklauwen, zei ze. Ik hou echt heel erg van verf. Ik vind het ook heel leuk om mijn eigen huis te schilderen en zo. Maar dit is toch ook wel echt... Heel erg leuk, ja.
1: Maar thuis, iedereen thuis vond het wel prachtig, want nou knooi je niet meer naartoe.
0: Ja, dat klopt. Het maakt wel uit en ik heb ook minder ruimte nodig.
1: Ja, je hoeft dan niet op de overal rekening mee te houden. Ik moet er overal aan of wat dan ook.
0: Nee, dat denk ik toch al nooit. Ja. Nee, ik moet zeggen, al mijn kleren zitten wel een beetje, verf op.
1: Ja, maar dat hoort er ook bij. Hè,
0: ja, natuurlijk. Vind ik ook hoor. Ja, en nee, ik ben niet zo van schorten en zo, nee.
1: Ik ga toch nog heel even verder terug in de tijd. Hoe is die passie ooit ontstaan om kunstenaar te worden?
0: Ja, eigenlijk gewoon al heel jong. Ik kon goed tekenen. Op de lagere school. Ik won op de middelbare school ook wel een paar prijsjes en zo. En ik vond dat heel erg leuk om te doen. En ik wilde eigenlijk ook wel graag kunstacademie doen.
1: De ouders van jou vonden dat goed?
0: Want... Nee, dat vonden ze dus niet goed. Nee.
1: Is geen beroep, zeiden ze dat?
0: Kun je je geld niet mee verdienen? Klopt. Hadden ze totaal gelijk in. Dus ik heb een paar opleidingen gedaan. Maar dat schilderen en kunst bleef mij toch wel trekken. En op een gegeven moment heb ik toch kunstacademie gedaan. En daar ben ik erg blij mee.
1: Ja, dat je dat gedaan. Ja. Waarom ben je er blij mee dat je het gedaan hebt, toch?
0: Dat vind ik echt een leuke vraag. Ik ben er blij mee omdat het zo'n rijkdom is om een heel leven te kunnen ontwikkelen. Dat je creatief kunt ontwikkelen wat je in je hebt en wat je wil vertellen. Ja, zo als ik nu kijk wat ik allemaal heb gemaakt. En dat heb ik natuurlijk allemaal gedocumenteerd en zo. Dan denk ik, en ik zie ook hoe ik van het ene stadium in het andere ben terechtgekomen. Dan denk ik, wat is creativiteit een rijkdom in het leven?
1: Goed, dat zeg van als er nou mensen luisteren en die zeggen het is niks. Doen.
0: Ja, dat is zo. Ja. Je moet er wel inderdaad rekening houden dat het moeilijk is om je geld erin te verdienen. Maar het is wel op een andere manier ontzettende grote rijkdom.
1: Mooi dat je dat zegt. Ja. Wat was je eerste productie?
0: Ik ben begonnen met... ik vond modeltekenen wel heel leuk. Dat heb ik ooit op de kunstacademie ook veel gedaan in Utrecht. Maar daarna ben ik een hele tijd aan het aquarelleren geweest. Dus en dat heeft zich... Eerst met bloemen. En toen wilde ik toch dat het eigenlijk ook wat ging vertellen. Dat mijn beelden wat gingen vertellen. Dus dat het niet alleen maar een bos bloemen moest zijn of zo. Maar dat het over iets ging. En daar ben ik dus naar op zoek gegaan. En dat doe ik eigenlijk mijn hele leven lang al. Nou,
1: en nog steeds op zoek. Dus,
0: ik ben nog steeds. Ik ben echt benieuwd waar je uitkomt als je nog veel verder kan gaan. Ja.

0: Ja, want je hebt die computer ontdekt. Ik zei dat het een mooi hulpmiddel. Ja. Toen je het ontdekte was het nog niet zo ver als nu. Nee. Ja, dan ga je tekenen met een computer dus.
1: Dat was eerst nog heel erg spelen. Ik weet niet meer wat voor programma dat was, maar dat was echt heel simpel. Dan kon je met een muis een tekeningetje maken en invullen met kleurtjes en zo. En dat kon ook heel gemakkelijk weer veranderen en zo. Ja, ik vond het heel leuk. En toen ontdekte ik ook dat ik mijn linosneders eigenlijk... in zwart-wit deed ik dat. Kon ook eigenlijk gewoon heel goed op die manier. Dus dan dacht ik van ja, linosneden is echt een heel ambachtelijk iets. Maar je kunt vergelijkbare dingen maken op de computer. Ja, en toen kwamen de plaatjes bij. En toen kwamen er grapjes bij. En het begon gewoon steeds leuker. Ik heb ook echt plezier als ik ermee bezig ben. Ik moet soms ook om lachen. Er komen teksten bij me boven. Dus ik maak er ook ondertussen vaak nog gedichten bij. En het beeld wat ik dus voor me zie op de computer... dat gaat mij zo langzamerhand een verhaal vertellen. En daar vertel ik mijn eigen verhaal weer op terug. En zo ontstaat er eigenlijk iets waarvan ik denk van zo moet die zijn.
0: Ja, je schrijft ook in de teksten voor deze expositie... dat je ook het heden en verleden met elkaar soms verbindt. Dus.
1: Ja, zeker, want ik haal mijn beeldmateriaal overal vandaan. Dus die digitale schilderijen die bestaan uit duizenden stukjes. En dan zoek je dat op internet gewoon... oh, ik moet een hand hebben. En dan kom je bijvoorbeeld ook... op een mooie hand van Michelangelo of zo, weet je wel. Dus het verleden, de geweldige dingen die in het verleden gemaakt zijn... die stop ik soms ook weer in mijn dingen. En dus ik verbind mij ook met kunstenaars... die weer veel langer geleden bezig zijn. Zo voelt dat voor mij.
0: Mooi om te horen. Ja. Ik zoom zo in op de expositie daar zelf. Je verbindt dat. Maar hoe... Ja, een expositie, dat denk ik bij mezelf. Zet je daar allemaal computers neer of hoe moet ik dat zien?
1: Ik print mijn... Ja, goede vraag.
0: Ik denk, hoe gaat dat dan?
1: Ik maak dus het schilderij vind ik op de computer. Zo noem ik het. Schilderij. Maar dan moet ik het natuurlijk wel printen als ik het wil laten zien.
0: Oké, dat doe je thuis ook dus.
1: Ik laat het printen. Oh ja. Op Diebond.
0: Op wat?
1: Zegt dat je wat? Nee. Diebond. Dat is een soort plastic met een aluminium laagje.
0: Ja.
1: En dat is een heel hard materiaal. En daar dat komt dan bij me binnen. En dan moet ik er een ophangsysteem achter maken. En dan kan het aan de muur.
0: Oké, want ik was al denk ik de hele kerk zat vol met computers.
1: Nee.
0: Hey, ik ga zo met je verder praten. Want ik ben benieuwd wanneer het zo'n instelling geopend wordt. Is er een feestelijke opening? Maar dat te horen zo van jou.

0: Het is niet zo gezellig gaan praten dat ik al op de zender ben. Want ik ben in gesprek met Pauline Luiben uit Welsum. En zij gaat exposeren in de Grote Kerk en Epe. Oftewel, de digitale schilderijen zijn daar te zien. Dus u zegt, ik heb net een gedeelte gemist. Digitaal wil niet zeggen dat er allemaal computers staan. Dus het is gewoon inderdaad op een bepaalde manier geprint. En dat hangt in de Grote Kerk. De titel is Streven naar met vlijt, verbind wat je vindt. En ja, je hebt ook een grote bewondering voor al het moois in het verleden gemaakt, wat je net zei.
1: Zeker.
0: En je verbindt Grieks goden met mindere goden van deze tijd.
1: Ja, ja, ja. Dus er spelen allerlei beelden uit het verleden ook een rol in mijn werk nu. Kleine stukjes ervan, of soms wat grotere stukjes. Griekse goden, die opeens ook trekjes van Trump hebben en zo. En, ja, dus, en dat vind ik dan een mindere god. Maar de, ja, dus ja.
0: In de laatste jaren hou je bezig met het project Nee, het is het beide niet.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, dat is ontstaan omdat ik een boek van Dostojevski heb gelezen. De Gebroeders Karamazov. En daar zit een hoofdstuk in. En dat heet De Grote Inquisiteur. En dat pakte me zo enorm. En daar ben ik dus nu eigenlijk gewoon al bijna 2 jaar mee bezig. En dat bruist eigenlijk nog steeds door in mijn werk. Dus het gaat eigenlijk over daar was Dostojevski heel erg van het goede heeft ook slechte kanten en het slechte heeft ook goede kanten. En als je denkt het is goed, dan klapt het opeens weer om naar dat het ook mindere kanten heeft, maar ook weer terug. Dus het blijft gewoon maar doorgaan eigenlijk in dat je niet kunt zeggen wat nou precies goed is als regel, zeg maar. Maar dat je er echt over na moet blijven denken. En daar is mijn werk eigenlijk uit voortgekomen. Er is van alles in te zien. Wat je goed kan noemen, wat je slecht kan noemen. Er zitten gedichten bij die daar ook over gaan. Dat er twee kanten zijn, meerdere kanten aan dingen. En ik vind dat zelf heel mooi, want vroeger wilde ik eigenlijk gewoon heel graag één verhaal. In elk schilderij wat ik maakte, wilde ik dat er een duidelijk verhaal eigenlijk overgebracht werd. En ik sta mijzelf dus nu eigenlijk toe om niet één verhaal te vertellen, maar iets wat ook steeds een beetje omklapt, als je er langer naar kijkt.
0: Heel bijzonder. Dat gedicht, ik heb hier een gedicht voor me. Heb je het zelf geschreven?
1: Ja, dat schrijf ik zelf, ja. Ja. Dus terwijl ik met mijn digitale werk bezig ben, ontstaan er woorden en gedachten. Van waar gaat het over? En en dan ontstaan er soms gedichten. Heb ik vroeger ook wel meer gedaan, gedichten. En dat is dus nu eigenlijk gewoon weer ook een manier om me uit te drukken.
0: Ja, heel bijzonder deze ook. Ik zie hem voor het eerst, hè. Dus,
1: ja.
0: En dan lees ik, ik citeer even hoor. Als dat
1: ja, doe
0: jou.
1: Maar.
0: Het is niet het oordeel. Het is niet de zwakheid. Nee, het is beide niet. Het is niet je recht om dat wat je zegt als feit te benoemen. Het is geen berusting en het is geen gevecht. Het draait niet om gelijkheid of om overwinning. Het is niet je houding en niet jouw beding. Het is de liefde die gutst door je lijf. Het is omhelzen. Het is nooit laat gaan. Het is wat je geen seconde in de kou moet laten staan. Het lukt niet met ruzie, met strijd om de helft. Het is pijnlijk geduldig en gaat niet vanzelf. Het is de tijd die geeft, belangeloos zacht, aan liefde die leeft. Het is de aandacht.
1: Zo, wat is het leuk om jou dit voor te horen lezen.
0: Ja, het is de eerste keer dat ik hem zie, hoor. Dank je wel. Dank je.
1: Ja, bedankt. Jij ook. Heel leuk.
0: Het is de eerste keer dat ik hem ook zie, hoor. Ja. Dus ik had zoiets, ik ga hem citeren. Dus een prachtig gedicht.
1: Dank je.
0: Die expositie, want het klokje van gehoorzaamheid tikt ook alweer door.
1: Ja.
0: Die gaat in de Grote Kerk. Van hoe lang tot hoe lang loopt die?
1: Ja, hij begint volgende week dinsdag, 9 juni. En loopt door tot 17 juli.
0: Met Elf van Leo, ja, is goed te noemen. Ja,
1: ja. En de opening is op donderdagavond om 19:30.
0: Volgende week donderdagavond
1: volgende week
0: om 19:30.
1: De 11:00.
0: En dat gedicht wat ik net voorlas, is dat ook te zien daar?
1: Ja, dat is daar ook te zien, ja.
0: Oké, kunnen mij luisteraars dat ook nog gerustig
1: dat
0: lezen.
1: Dat hele project van dat Dostojevski-project, Nee, het is beide niet, dat is dus daar ook te zien tussen andere werken, ja.
0: Je noemde de feestelijke opening op donderdagavond 11 juni. Is er nog een verrassingstintje?
1: Nee, ik hoop dat het gewoon heel leuk, vol, gezellig en veel gekletst wordt. Maar het is niet met een heel bijzondere openaar of zo. Nee. Of openingsact. Nee.
0: Als mensen nou niet kunnen, welke dagen kunnen ze daar wel terecht in de Grote Kerk?
1: Oei, dat staat geloof ik op, ja. De openingstijden dinsdag tot en met vrijdag van 14:30 tot 16:00. En vanaf 1 juli is er in de kerk op woensdagen ook is de kerk open van 10:00 tot 16:00.
0: Dan al eerder dus in de zomermaand, ja. In juli dus. Ja. Die 17 dagen, dan kunt u ook op woensdag terecht. Dus kunt u aan de markt en eventueel kunst aanschouwen van Pauline.
1: Zou het zeker doen.
0: Ja, nee. Nou, ik kom zeker zelf ook weer kijken. Want leuk. Ik heb het een tijdje geleden ook gedaan met een kunstenaar. Dus ik vind het dan mooi daar, die grote kerk.
1: Ja. Ja.
0: Een mooi beeldbepalend gebouw in het centrum van Epe.
1: Ja.
0: Hey, ik wil je bedanken voor de komst in de
1: graag
0: studio.
1: Gedaan.
0: Heel veel inspiratie toewensen, ook met dit, maar ook met je verdere ontwerpen en kunst.
1: Dank je wel. Heel leuk.
0: En u heeft geluisterd naar het eerste uur Infomix. Zometeen zijn we bij u terug. En dan beginnen we met even kijken. Ga ik even spieken. Thuiszorg voor dieren hebben we, maar we hebben ook Ton Vermeulen nog even met Tour de Dellen.

0: building, looking to continue the phone, calling Elvis.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Of zij van honden houdt, dan horen we het van haar zelf. Merel van Esdonk, want die hebben we dan aan de telefoon van Thuiszorg voor Dierendag. Merel, goedenavond. Hey, heb je zelf honden of katten?
1: Ja, twee hondjes. En helaas momenteel geen kat, maar die komt er wel weer.
0: Dan kunnen die wel samen allemaal? Want als ik onze eigen hond zie, dan denk ik, oké. Okay. Loopt de kat voorbij en staat achter de ramen dan dus.
1: Ja, dat is vaak wel afwachten, maar met een beetje begeleiding, dan komt dat meestal wel goed.
0: Oké.
1: Okay. Jawel, ja. En een eigen kat binnen is ook wat anders dan een kat buiten, die wegrent.
0: Ja, dat vinden ze niet zo leuk, dus...
1: Nee.
0: Hey, je bent begonnen met je bedrijf Thuiszorg voor Dieren. En dan ga ik, en dan moet je me niet uitlachen, maar nou ga je, ben jij paraveterinair. Ja, je kunt het beter uitspreken.
1: Ja, klopt. Paraveterinair. Dat ben ik. En dat heb ik 22 jaar gedaan. Ja, klopt.
0: De luisteraars die zeggen, wat is het precies?
1: Dat is een assistente van dierenarts.
0: Ja.
1: En je hebt net wat meer bevoegdheid dan een dierartsassistente.
0: Oké. Okay.
1: Dus je kan wat meer, je doet wat meer. Dat is het eigenlijk.
0: Oké, okay, nou is goed dat even te noemen. Maar ik vind het een rot woord om uit te spreken altijd.
1: Ja,
0: dus,
1: snap ik.
0: Mooi scrabblewoord. Hey, maar op een gegeven moment heb je gezegd, ik ga het voor jezelf beginnen. Hoe is dat zo gekomen?
1: Dat is gekomen omdat mijn werkgever die ging met pensioen.
0: Oké. Okay.
1: Dus de praktijk die hield op me met bestaan. En toen had ik dus geen werk. En toen heb ik eerst even over nagedacht wat ik zou willen.
0: Mm.
1: En toen kwam eigenlijk dit in mijn gedachten. En dat heb ik verder uitgewerkt en over nagedacht. Mm. En zo is het tot dit gekomen. Ja.
0: Wat bied je aan? Wat is Thuiszorg voor Dieren? Ja, thuis natuurlijk, maar...
1: Ja, ja. Nou ja, dat zijn meerdere diensten inderdaad bij huis. Dus ik kom bij de eigenaren thuis. En ja, het is een heel breed iets. En het zijn verschillende dingen. Kort te zeggen, ik kan een algehele gezondheidscheck doen thuis bij dieren. Ik kan gebitsadviezen geven, ik kan vachtverzorging geven, ik kan wondzorg doen.
0: Oké. Okay.
1: En ook de nazorg van wonden. Dus bijvoorbeeld als er een dier geopereerd is, dat je thuis de hechtingen verwijdert of dergelijk.
0: Mm.
1: Toedienen van de medicijnen. Ook helpen met ontwormen. Nageltjes knippen. Ik kan mensen helpen met vervoer naar de dierenarts. En ook bij de dierenarts een extra luisterend oor zijn. Ik kan glucosemetingen doen bij katten thuis.
0: Voor diabetes dus. Okay.
1: Ja. En ik help als jij bijvoorbeeld wat slechter been bent of een ziekenhuisopname hebt of wat dan ook. Een oppasservice aan huis of katten dierenhokken schoonmaken. 1-op-1 hond uitlaat. Nou ja, zo'n beetje.
0: Wat een dief is. Geen dag is hetzelfde.
1: Nee, dat klopt.
0: Als ik dat zo zie, wat een lijstje met dingen. Hey, maar je doet het thuis. Dat is voor die dier denk ik ook wel rustiger vaak.
1: Ja, klopt. Dat is ook de achterliggende gedachte daaraan. Er zijn veel dingen die gewoon vanuit huis kunnen. En dat een stuk minder stress geeft voor het dier. Een beetje een aanvulling op de dierenarts, zeg maar dan aan huis.
0: Ja, want onze hond weet al van tevoren, als hij in de auto daar nu heen rijdt, dan weet hij al van, oh nee, dat is niks voor mij.
1: Ja, klopt.
0: dat is heel apart.
1: Ja, en bij katten is het misschien nog een stapje verder, want die kan je vaak nog wat minder uitleggen en dergelijk. Maar dat is zo, ja, dat klopt.
0: Hey, je biedt het aan in de gemeente Epe.
1: Ja.
0: Als je nou verder weg woont hier in de gemeente Heerde, zeg maar even, kunnen mensen ook bij jou terecht?
1: Ja, zeker. Ja hoor, geen probleem. Dat kan, ja.
0: Heb je een website?
1: Ik weet niet of Oene eigenlijk gemeente Epe.
0: Ja, dat is gemeente Epe. Ja.
1: Ja. Ja, ik heb website thuiszorgvoordieren.nl.
0: Dat is heel makkelijk dus. En er staat ook alles op wat mensen moeten weten. Want ik zie al wat je noemt, zie ik nou staan, van gebitsadvies tot... tot kattenbakdierenhok verschonen, tot hond uitlaten, tot taxivervoer naar de dierenarts, zeg maar even. Dus,
1: ja, dat staat ook allemaal op mijn website genoemd, inderdaad. Ja.
0: Hey, hoe lang ben je nou bezig?
1: Nog kort. Sinds april, begin april ben ik begonnen.
0: Dus ja. mensen, je hebt geen cliëntenstop. Mensen kunnen je gewoon bereiken via thuiszorgenvoordieren.nl. En dan Zeker. Kunnen ze het formulier invullen om contact met je op te nemen.
1: Ja, of bellen of WhatsApp. Dat kan allemaal. Dat kan ook via de site. Ja.
0: Er staat een hele veelomvattende site bij. Hey, ja. Je eigen dieren, die worden natuurlijk verwend, denk ik aan, of niet?
1: Ja, zeker. Daar heb je ook wat dieren voor, hè?
0: Daarom, zeker.
1: Beter goed verwend dan verwaarloosd, toch?
0: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dus voor je dier en voor jezelf is het inderdaad makkelijk thuiszorg voor dieren. Ga kijken op die site. Ik wens jou heel veel succes met je bedrijf toe. En ik hoop je in de toekomst weer een keer te mogen ontmoeten.
1: Nou, hartelijk dank.
0: Graag gedaan.
1: Super. Okay. Fijne avond.
0: Hetzelfde, Merel.
1: Oké,
0: dag.
1: Hoi.

0: Kijk, over de fietsen hoor u en hoorde net ook het sportje al langskomen. Want we gaan toch nog even weer aandacht schenken, net zoals vorige week, aan Tour de Dellen. De sponsor toch voor Wensambulance Gelderland. We hebben contact gezocht met Ton van Meulen. Hier, wat een telefoon. Dag Ton.
1: Ja, goedenavond.
0: Even nog aanhalen voor de mensen. De Tour de Dellen, wat is het voor een evenement?
1: Tour de Dellen, dat is ooit uit staan in die tijd van Kika. En dat hadden de mensen bij Ovios toen in die tijd georganiseerd. Maar door de coronatijd is dat op een gegeven moment gestopt vanwege alles wat daar omheen zat. En toen dat voorbij was, toen was de Wensambulance Gelderland, die kwam op het idee van, zouden wij wat kunnen gaan doen voor de Wensambulance? En zo is dus met een groepje mensen, heeft Johan Hut, voorzitter, wat mensen om zich heen geschaald. En toen zijn we met elkaar gaan praten van, is er een mogelijkheid om Tour de Dellen te gaan organiseren? Nou, alle draaiboeken die we toen hebben gekregen van de vorige organisatie, die hebben we doorgenomen. Nou, toen kwamen we er al achter dat het heel veel werk was. En dat is allemaal opgepakt. En als ik me niet vergis, gaat het nu dit jaar al voor de derde keer gaat dat plaatsvinden in deze vorm zoals het nu zijn. En Tour de Dellen, dat is dus een toertocht vanaf voetbalvereniging Ovios. En dan gaat die richting Wezep, dus de A28 over, tot aan de verkeerslichten bij de garage, zeg maar, die daar zit aan de stationsweg. Mm. Gaan we rechtsaf en dan gaan we richting de Dellen, dus de spoorlijn over. Nou, net voor de spoorlijn. Of net bij de stoplichten moet ik zeggen, daar is de eerste stop. Dat is voor de mensen die wat willen drinken. Water, koffie, thee, limonade, noem maar op. Dan gaan we verder naar de Dellen, dus op de Zuidweg heet dat. En halverwege daar is ook een stop. Met voor hamburgers, broodjes en noem maar op. Want we kunnen ook voorstellen dat de mensen toch al trek krijgen. Vooral de lopers die dat doen. Dat is dus een loop, fiets en schielertocht. En dan gaan we de Dellen af, dan gaan we de knobbel over en dan gaan we richting het Harde. En van het Harde de bovenweg op en zo weer terug. Dat is eigenlijk een beetje zo ontstaan als de naam die het dus al zegt en ook in het spotje zit, Tour de Dellen. Het is een afstand over 30 kilometer.
0: Ja, aanstaande zaterdag 27 juni is het zover. Mensen kunnen zich nog steeds inschrijven. Tot hoe lang kunnen ze zich inschrijven?
1: Ja, en dat vind ik een heel mooi punt wat je daar aanhaalt. Vorige week dat we bij jou of bij jullie te gast waren, dat wel goed zeggen natuurlijk. Toen waren wij net op de grens van de 400. En die 400 zijn we in tussentijd ver gepasseerd. Want gisteren kregen we een berichtje van onze coördinator die dat allemaal bijhoudt. Dat er zijn de 500 inschrijvingen voorbij gekomen. En dat kan nog tot 7 juni. Nachts om 12 uur op de zondag, dan gaat die automatisch of die inschrijving gaat dan dicht. Dat is allemaal computertechnisch. Maar de vraag is nu al gesteld, even als vorig jaar, jongens, kunnen we er nog een week bij plakken? Nou, we gaan volgende week dinsdagavond zitten we weer als bestuur bij elkaar. En is dat technisch mogelijk, dat verhaal, zeg maar, computertechnisch, dat het nog een weekje kan verlengen? Maar we zijn er 500 voorbij. En vorig jaar zaten we, dacht ik, op 800, 8500. Dus ja, als wij die 8500 nou voorbij zouden gaan, dat zou wel heel mooi worden.
0: Dan kunt u nog inschrijven. Ga dat nou vanavond doen als u zegt, ik wil meedoen. Ga naar toerdedellen.nl. Daar staat alles af op. Ook alle informatie. En dan kunt u starten die dag bij Ovios in Oldebroek. En de start is 's ochtends om 9 uur, zegt het spotje. Dat klopt, hè?
1: Ja, dat klopt ook. Nou, we weten vorig jaar al, en ook het jaar dat er al lopers, want je kunt ze vanaf 8 uur kun je melden, dus dan moet je die inschrijving ophalen. Nou, dan krijg je ook dat rode gesponsorde shirt, want het is één rood lint wat je dan weer krijgt. Daar waren er al mensen die dus al voor 8 uur de loopschoenen aan hadden en die zijn vast gaan lopen. Maar de officiële start die zal gebeuren dus om 9 uur dus morgens. Nou, de commissaris van de Koning van Gelderland hebben het vorige week over gehad. Ja. Die was heel bereidwillig toen hij hoorde wat wij aan het organiseren waren. Hij zegt, ik kom die zaterdag ook. Dus dat is blijven staan. De burgemeester van Oldebroek die heeft helaas af moeten zeggen vanwege andere verplichtingen. De burgemeester van Heer, daar zijn we heel blij mee. Die heeft spontaan ook gezegd van, ik vind het zo'n mooie actie. Ik heb nooit geweten dat wat erachter zit en wat het doel is. Dus die zal ook bij de start zijn. Nou, misschien dat er vanuit het Harde, of Elburg moet ik dan zeggen, ook nog een wethouder komt. Want ja, daar zijn op het moment wat wisselingen. Maar dat er mensen aan de start zijn om alle mensen weg te buiven, zeg maar. Dat is wel overduidelijk.
0: Bewegen voor wensen. En wat hij zegt, het hoeft niet lopend. Het kan als het maar geen gemotoriseerd voertuig is, begrijp ik. Hè?
1: Nee, ja, dat klopt. Vorig jaar hadden wij André Klompmaker. Nou, dat is een hele bekende sporter uit de gemeente Elburg. Die wilde met alle geweld lopen, fietsen en skileren. Dus dat is zeg maar de 100 kilometer, of ja, tegen de 100 kilometer aan. Nou, dat heeft hij opgebracht. Maar hij doet dat eigenlijk een beetje anoniem, want hij heeft zich wel gemeld. Na afloop is hij in zijn bus gestapt en is hij op weg gereden, want het is een hartstikke fijne ren. Maar publiciteit op dat moment wilde hij niet echt. Nou, daar gaat zijn zoon gaat daar wel voor zorgen dit jaar. Want die gaan 24 uur fietsen. Die starten vrijdagmiddag 26e om 4 uur op het industrietrein bij de fietsenzaak van de firma Klompmaker. Mm. Zij gaan 24 uur fietsen. En zij zullen ook het laatste rondje doen, dus in het kader van de Tour de Delle. Nou, ze hebben ook al een heel groot bedrag aan sponsorgeld binnengehaald met hun eigen actie. Ja, daar zijn we benieuwd naar, want al het geld wat die dag binnen gaat komen bij de penningmeester, en het is alleen de penningmeester die weet wat er aan geld binnenkomt, en die zal rond tussen 5 uur en 4:15 tevoorschijn komen met een grote stift en die zal het bedrag op het grote bord gaan schrijven. En ja, niemand van het bestuur, niemand weet het echt waar, hij alleen, en dat is het spannende moment eigenlijk.
0: Dus net Gaston die een checker gaat schrijven dus.
1: Ja, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. En we hebben natuurlijk nog het Holland Duo, het IJssel Duo. Ja, die komen nog een half uur zingen. Die hadden het gehoord wat er dus zo gebeurt die dag. En die zeiden van, als jullie zorgen voor iemand die het geluid kan verzorgen, dan komen wij een half uur zingen. Oh. Nou, dat hebben we natuurlijk niet afgeslagen. Dus als het droog is, dan zal het weer een mooi feest worden op het verbouwde sportpark van Ovios. Want ik heb ook de laatste foto's gisteren gezien. Het terras begint nu ook al kleur te krijgen. Dus die werken er ook heel hard aan om in de week van 27 juni alles klaar te hebben op het sportpark van de voetbalvereniging Ovios.
0: Hey Tom, bedankt voor deze update. Luisteraars, twijfelt u nog? Kijk eens op de site Tour de Delle en schrijf u in ieder geval voor zondag in. Ik wil je bedanken, Tom.
1: Ja, tot de volgende ronde.
0: Oké, hoi.
1: Oké, doei.

0: hoorde Jentel en de Boer met Jij zit in mijn hoofd. Het campagnelied bij Geef om je hersenen. We gaan stilstaan namelijk bij een, mensen die geld inzamelen voor rennen, voor meer tijd. Voor de Hersenstichting. Dat gaan ze doen op zondag 20 september. Daar hebben ze natuurlijk ook geld voor nodig. In de studio zitten ze allebei. Aangeschoven zijn Marieke en Chris. Hartelijk welkom in de studio.
1: Dank je wel.
2: Goedenavond.
0: Ja, jullie zitten hier om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. Jij komt oorspronkelijk uit Heerde.
1: Ja.
0: Je hele familie is bekend van de winkel van Koops natuurlijk.
1: Ja.
0: En jij hebt een bepaalde progressieve hersenaandoening. Vertel, ik kan het zelf niet uitspreken. Wat een scrabblewoord is het eigenlijk. Maar pas geen eens op het bord, denk ik.
1: Nee, het is spinocerebellaire ataxie type 3.
0: En wat is het?
1: Wat het is, ja, dat vind ik altijd heel erg lastig om uit te leggen. Maar het is eigenlijk een fout in mijn DNA. Waardoor ik te veel herhalingen ergens van heb. Ik heb het opgeschreven op een briefje. Ik vergeet het echt steeds weer. Heel
0: slecht. Voel jij wel aan, hoor.
1: Ja, hij weet het echt. Mijn man die weet het veel beter. Maar in ieder geval wordt een verkeerd eiwit aangemaakt wat mijn kleine hersenen laat verschrompelen. Waardoor ik mijn lichaam uiteindelijk niet meer kan aansturen. Dus dat is je spraak, je motoriek, het slikken. En dat gaat heel geleidelijk. Het is progressief. De eerste dingen die ik zal merken, dat zijn evenwichtsproblemen. En dan langzaam, dan neemt het eigenlijk gewoon je hele lichaam over.
0: Hoe weet je dat je dat hebt dan? Want
1: ja,
0: nou, er is niks aan jou te zien, hoor. Dus,
1: Nee, gelukkig niet. Mijn vader die vertelde het, mijn broers en mij, ik denk toen hij ergens in de 50 was, denk ik. Ik was volgens mij begin 20. En toen kwam hij erachter dat hij het had, want het was nog niet bekend. En toen zei hij dat wij het ook zouden kunnen hebben. En dat we ons dan, als we dat wilden, maar moesten laten testen. En dan wordt je DNA wordt getest. En dan heb je 50% kans om het wel of niet te hebben.
0: Ja, je had het wel. Komt het veel voor?
1: Nee, het is zo'n heerlijk zeldzame aandoening. Ja. Nee, het is zeldzaam. Volgens mij in het noorden van het land komt het iets vaker voor. Maar omdat het is redelijk onbekend. Ik denk dat heel veel mensen natuurlijk ook niet wisten van zichzelf. En als je dan aan kinderen begint, dan heb je 50% kans dat je het doorgeeft. Dus het is heel makkelijk ook om het door te geven. En dus dat steeds meer mensen het krijgen of het hebben.
0: Ja. Oh, dat staat. Als toen je het kreeg te horen, stond je wereld ook stil? Of moet ik het zien? Die boodschap.
1: Ja, behoorlijk. Ja, ik ben heel blij dat mijn broers het gelukkig niet hebben. Dus dat het. Toen wij het ook te horen kregen, dan was voor ons heel duidelijk, dan willen wij het niet doorgeven. Dus hopelijk stopt het wat dat betreft bij mij. Je leven staat stil. Je denkt wat wil ik nu nog doen? Hoeveel tijd heb ik nog?
0: Jullie waren al vertrouwd toen ze...
2: Wij kennen elkaar net een tijdje. Ja.
0: Oh ja. En dan krijg je te horen dat ze dat heeft. Wat doet dat met jou dan?
2: Ja, ze heeft ook nog tegen mij gezegd van... nu we dit weten, je kunt nog een keuze maken. Maar ja, je ziet er zitten. En je bent spoorverliefd. Dus op zo'n moment denk je van dat doe je niet. En daarnaast kan natuurlijk heel veel gebeuren in het leven waar je geen zicht op hebt, wat je niet weet, wat invloed heeft. Dus voor mij is het iets van, je moet het accepteren met elkaar. En je weet ook niet hoe het gaat lopen en wanneer het gaat lopen. Ik denk dat dat voor Marieke ook wel een van de meest lastige dingen is. Dat je als normaal persoon, en je struikelt een keer of je wankelt een keer. Dan denk je van, dat kan iedereen overkomen. Maar doordat zij weet dat het ook veroorzaakt kan worden door de aandoening. Ja, ga je ook twijfelen of nadenken van, heb ik nu al de eerste symptomen te pakken? Wat vaak een begin is van de verdere achteruitgang. Maar op dat moment had ik zoiets van, je weet niet wat er nog kan komen in het leven. En geniet van wat we nu hebben en de toekomst die je voor je ziet.
0: Ja, nee, ja. Dat snap ik. Jullie hadden zoiets van, ik wil toch iets doen.
1: Hij had dat.
0: Oh, ik dacht, dat had dus.
2: Ik ben de boosdoener.
1: Ja. Okay. Het is... ondanks ben ik helaas ook mijn oom verloren hieraan. En dat was voor mij eigenlijk wel het moment om... Christy zei in maart, zullen wij in actie komen voor de Hersenstichting? Zullen we de Dam tot Damloop doen? Nou, en ik loop al een tijdje hard en ik zei, nee, dat ga ik echt.
0: Maar is het, is het dan echt een hersenziekte dit? Of hoe moet ik dat zien? Je zegt DNA noem je het dan.
1: Maar... Het is een foutje in je DNA, maar het verschrompelt je kleine hersenen. Dus het is inderdaad een je spinocerebellaire. Dus het zit helemaal, het zit in je hersenen. Inderdaad, die hersenstam volgens mij.
2: Ja, het beïnvloedt je kleine hersenen. En daar zit heel veel interactie met de rest van je lichaam. En uiteindelijk is de aansturing vanuit de hersenen richting bepaalde spieren... is daardoor verslechterd of functioneert niet goed meer. Waardoor je dus de klacht die Marieke omschreef kunt krijgen.
0: Ja, snap ik.
1: Het zit in mijn genen, helaas.
2: Ja.
1: Maar hij zei van, zullen we dan in actie komen? En ik dacht, nou, dat hoeft van mij niet. Ik hoef niet zo aan publiek te rennen. Ik ren lekker voor mezelf.
0: Je was al sportief?
1: Ja,
0: bent al sportief?
1: Ja, ik probeer nou. Ik heb het idee dat als je zo fit mogelijk blijft... Mijn vader deed dat ook. Die had altijd een hond. Die liep heel veel met de hond. En ik denk dat als je fit blijft... dan hoop ik dat dat bijdraagt aan zo lang mogelijk fijn leven. Dus yoga, pilates, hardlopen was ik weer mee begonnen. Dus ik probeer fit te blijven. Maar ik ren gewoon op mijn eigen gemak met mijn muziek een paar kilometer. En toen dacht ik, de Dam tot Dam, met heel veel mensen.
0: Dan komt die Chris met dat idee.
1: Komt Chris met dat idee. Maar ik denk het overlijden van mijn oom toch wel dacht van... Ik wil toch wel graag in actie komen. En ik weet niet of het voor mij nog iets gaat doen. Maar dan hoop ik in ieder geval voor iedereen die een progressieve hersenaandoening heeft... gewoon het geld inzamelen voor de Hersenstichting. Ook voor alle andere aandoeningen. Dan hoop ik dat dat daar iets voor kan betekenen.
0: Ja, voor een behandeling van hoop dus.
1: Ja. Echt rennen voor meer tijd, ja.
0: Ja, mooi omschreven. Ik ga zo verder inzoomen waar mensen jullie kunnen volgen... waar mensen eventueel geld willen doneren. Maar dat doen we na de volgende plaat.

0: De toepasselijke muziek, Rondé en Run de Radio. Ik ben in gesprek met Marieke en Chris over de rennen. Die gaan rennen voor meer tijd in het kader van de progressieve hersenaandoening SCA3, zeg maar even.
1: Dat
0: dan.
1: Is makkelijker, hè?
0: Ja, ik denk, doe ik maar even zo. Dat gaan jullie doen op zondag 20 september. We zaten net te kijken op de Hersenstichting site. Want het is een hele moeilijke...
1: Ja, ik denk als je gaat naar voordehersenstichting.nl en dan zoekt op mijn naam, Marieke Schrijver, dan zou je het moeten vinden. Maar de link naar de actie zelf is inderdaad heel lang.
0: Ja, ik zie jullie in de schaapskooi, staat er zo'n mooie QR-code. Dan kom je er wel.
1: Ja,
2: dus
1: zeker
2: je zou
1: weten.
2: Naar de site van de schaapskooi kunnen gaan. Neem maar aan dat artikelen van...
0: Die blijven bewaard.
2: Ja, staan. Ja. En als je dan zoekt op Marieke Schrijver, dan denk ik dat je hem wel zou kunnen vinden. Dat is misschien nog wel een snellere route.
0: Ja, van daar dus. En jullie gaan lopen, hoe bereid je je voor? Want wat is de Damp te Dam? Hoe lang is het eigenlijk?
2: De Damp te Dam is 16 kilometer. En ik heb Marieke gezegd, het lijkt mij heel leuk om dat samen te doen. En we gaan gewoon vooral voor het uitlopen. En niet zozeer voor een snelle tijd. Zo is ook een beetje de naam ontstaan van onze actie. Dat we echt rennen voor meer tijd samen. Omdat je gewoon niet weet hoe dat uit gaat pakken in de ontwikkeling van die ziekte.
0: Hmm.
2: En hoe bereid je je voor? Ik denk met name door een paar keer in de week te lopen. Jij liep 5 keer en gaat ongeveer 3 keer lopen gemiddeld in de week.
0: Is het hardlopen dan? Of zo?
1: Ja. Chris die traint ook voor een marathon. Dus die rent veel te snel voor mij. Maar we gaan het samen lopen inderdaad. Zij gaat zich heel erg inhouden. Ik trainde 5 keer in de week. Dus zo'n 40 kilometer per week hardlopen. Maar dat was een beetje veel. Dus ik schroef hem iets terug. Naar 3 keer in de week. Ja, ik heb AI gevraagd om een mooi schema voor me te maken. En Chris heeft meegedacht. Het schema is er. Ja,
2: okay.
1: Ja dat, die 16 kilometer, dat moet lukken. Hoe dan ook. Ik hoop dat het niet
0: je loopt nu buiten? Of loop je in de sportschool?
1: Buiten. Over de hei, langs het Heerdenstrand, richting Veessen. Ik woon in het mooie Hoorn. Dus ik heb ruimte genoeg om hard te lopen. En dan hoop ik gewoon 20 september dat het een aangenaam temperatuurtje is.
0: Niet te warm.
1: Niet te warm.
0: Nee, maar ook droog. Dat zou mooi zijn natuurlijk.
1: Ja, dat...
0: Ze noemde het even marathon. Waar moet ik aan denken? Welke marathon ben je aan het voorbereiden?
2: Ja, ik ben...
0: Even los hiervan, hoor.
2: Ik ben zo gek dat ik het leuk vind om mezelf een beetje uit te dagen. Dus ik heb in oktober is dat. Heb ik in Eindhoven heb ik een marathon gepland staan. Dat is mijn eerste marathon ook. Dus ik heb geen idee hoe dat gaat uitpakken. Maar het lijkt me wel heel leuk om eens te kijken.
0: Was dit generale dit voor jou dus?
2: dit kun je als een training beschouwen, ja. Maar het is denk ik gewoon mooi dat samen te kunnen doen. Ik heb 1,5 jaar geleden het hardlopen wat meer opgepakt. We hebben een dochter. Van 3, bijna 4 in augustus.
0: Dat is een mooie foto daarin.
1: Ja, in de bergen.
2: Ja, dat was echt een leuke vakantie inderdaad waar we zijn geweest. Maar het is vooral in combinatie met een jong meisje is het gewoon fijn om in je eigen tijd te kunnen denken van oké, nu is het even rustig. Nu kan ik even sporten, lekker het hoofd leeg. En zo heeft het hardlopen mij wel gepakt. En volgens mij heb ik Marieke een beetje meegepakt in dat virus. Om dat dan ook nu naar de Damp te Dam lopen op te gaan pakken.
0: Het is goede virus inderdaad om de Damp te Dam lopen te doen. Als mensen zeggen dit horen en ze willen je ondersteunen, dan moeten ze dus zoeken naar de Hersenstichting of naar de Schaapskooi.
1: Ik denk voor de hersenstichting.nl. Dat is een actiewebsite. Ik denk als je daar op onze namen zoekt. Dus,
0: ik ga het even live doen. Dus,
1: even kijken of het werkt.
0: Voor de hersenstichting intoetsen.nl. Ja.
1: En anders sowieso inderdaad via de Schaapskooi.
0: Nog een zater. Oké. Okay.
1: Ja, hij is denk ik wat...
0: Hij is wel traag, dus...
1: Is misschien, daaronder...
0: Ik zie hem
1: juist,
0: voor de hersens.

0: Die Marieke Jansen schrijft dat ik aan het hardlopen ben. Je ziet ook Rennen voor Tijd, de actiepagina staan.
1: Oké, dan kunt u doneren. Dus even wat ze net zei, dan ben ik het weer kwijt.
0: Voor de hersenstichting.nl.
1: Ja. En daar zoeken op Marieke Schrijven. En dan krijg je ook weer een schitterende foto van jij en je dochter. Dan van jullie dochter. Ja. En dan krijg je lid voor het team Rennen voor Tijd. Zijn je met z'n tweeën trouwens iets gaan doen? Of lopen er meer mensen van mee?
0: Nee. Wij zijn met z'n tweeën. Ik wil het eigenlijk ook niemand anders aandoen. Nee, het is... Chris, ik vind het leuk om het samen met Chris te doen. Het was zijn idee. En ik denk dat het mooi is om het samen te doen. Dus dat, ja, ik denk dat ik het gewoon daarbij hou. En mochten mensen in de toekomst willen rennen voor de Hersenstichting of voor SK3, ja, van harte welkom. Ik doe het eenmalig. Ik wil ook niet iedereen steeds vragen om te doneren. Maar wij gaan het samen doen. We maken er samen een mooie dag van, een mooi evenement van. En dan hoop ik dat we ook een mooi bedrag op kunnen halen.
1: Ik zie die site nu voor het eerst en dan staat er een vraag op wat je hoopt voor de toekomst.
0: Ja. Wat ik hoop voor de toekomst.
1: Ja.
0: Idealiter hoop ik dat ze over een aantal jaar een behandeling hebben. En dan zou dat inhouden dat ze de tijd voor mij kunnen stopzetten. Dus de achteruitgang kunnen stopzetten. Genezen, dat zal niet lukken. Maar net als bijvoorbeeld met MS, dat je iets hebt waarbij je zegt, nou, ik druk de pauzeknop in. Maar toen ik vorig jaar de neuroloog sprak, toen zei hij, dat is echt nog een ver van mijn bedshow. Dus dat zal binnen 10 jaar er nog niet zijn. Maar hij dacht ook niet dat het echt in de nabije toekomst er zou zijn. Maar ik hoop eigenlijk voor iedereen die een neurologische of progressieve aandoening heeft, dat daar gewoon iets voor komt. En alle onderzoeken naar ALS, naar Huntington, alle onderzoeken dragen bij aan onderzoek voor SCA.
1: Ja, ik zie al heel snel een blik, want ik heb deze site nog niet gelezen. Ik heb van alles gezien van jullie voorbereid, maar
0: ja.
1: Toen zie ik inderdaad, je wilt graag je dochter zien opgroeien en zelfs trouwen zie ik staan. Dus.
0: Nou ja, en het liefst wat mijn moeder voor mij heeft gedaan, dat als zij een kindje mag krijgen of zou willen krijgen en het lukt, dan hoop ik dat ik er zo voor haar kan zijn als mijn moeder er voor mij was. En dan wil ik niet dat ze mij moet missen zoals ik mijn vader heb gemist.
1: Nee, heftig joh.
0: Ja.
1: Ik hoop dat veel mensen toch een donatie overmaken om jou te helpen, maar al die mensen ook te helpen die geld inzamelen voor de Hersenstichting. Ik dank jullie dat jullie het verhaal hier wilden doen in de
0: studio. Jij heel erg bedankt.
1: Graag gedaan.
2: Dank dat we hier mochten zijn. Dank dat we hier mochten zijn.
1: Graag gedaan. En ik ga het inderdaad volgen. Het is nog geen 20 september. Voor die tijd bel ik nog wel even kijken hoe het ermee staat met
0: leuk.
1: De voorbereidingen, et cetera.
2: Heel leuk.
1: En er zijn of jullie weer welkom als je oppas hebt voor die kleine.
0: Oh, ja.
2: We hebben een hele vriendelijke buurvrouw.
0: Hele lieve buurvrouw.
2: Yvonne, bedankt mocht je luisteren.
1: Oké, nou ja, ze kan het terugluisteren. Jullie kunnen het ook luisteren.
0: Leuk.
1: Hey, bedankt.
0: Dankjewel, hè.

0: luistert naar InfoMix, een programma met afwisselende verhalen, onderwerpen en evenementen. Zo hadden we vanavond al Anton Koopman van Doetmaas, dat 30 jaar bestaat. We hadden de Olde Derens uit Emst. We hadden de kunstenares Pauline Luiben. We hadden Meet and Eat in Heerde en Thuiszorg voor Dieren. En net Marieke Schrijver, die samen met haar man Chris geld ophaalt voor de Hersenstichting. Ik zei het al, een veelzijdige onderwerpen. En ja, een vaste gast erin is vaak net die Aslander. En die hebben we nu aan de telefoon, want het Kekhuis is ook weer werk te zien van kunstenaars, of niet, Nettie?
1: Ja, dat klopt, Harry. Goedenavond.
0: Ja. Een veelzijdige uitzending weer in InfoMix. En jij bent weer te gast met, want er loopt een expositie die gestart is op 29 mei. Vertel, wat loopt er in het Kekhuis?
1: Ja, vorige week vrijdag, toen is die gestart. Maar het zijn twee weekenden, dus ook dit weekend is het nog open. Het is een expositie, dat heet Natuur en 100% Wild. En 100% Wild is de slogan die de gemeente Epe gebruikt om toeristen te trekken. En ook voor de eigen inwoners. En op de expositie zijn wolven, reeën, vossen, een marter, eekhoorns, van alles is geschilderd en van alles is te zien. Allerlei wild dat loopt op de Veluwe is door 12 kunstenaars vereeuwigd.
0: Bijzonder.
1: Op het doek, ja. En soms ook in een beeld.
0: Ja. En volgens mij niet alleen beeldenkunstenaars, maar ook dichters.
1: Ja, er is een groepje, een collectief noemen ze zichzelf, een dichterscollectief van 7 dichters. Die komen iedere maand bij elkaar. En het leek hun leuk om ook deel te nemen aan deze expositie. Dus ze hebben ieder een gedicht geschreven dat hoort bij 100% wild. En de meeste gedichten die gaan ook over het wild. En die hangen daar, die zijn ingelijst, uitgetypt, ingelijst. Sommige zijn geschreven. En die hangen tussen de schilderijen en de beelden.
0: Heel bijzonder. Wat een werk. Heb je daar wel ruimte voor in het Kekhuis of hebben we iets aangebouwd?
1: Nee. Sommige schilderijen zijn wel heel groot. 180 bij 120. Maar het Kekhuis is altijd nog groter. Nee hoor. Pas. Ik denk als wij zo'n rotte met zwijnen zouden hebben opgezet of zo, dan zou het niet gepast. Maar dit past nog wel.
0: Maar volgens mij is buiten ook nog wat te zien. Daarom noem ik het ook.
1: Nou, of het goed, jij bedoelt het werk van Mies Heerma.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. het meeste daarvan is binnen, maar het loopt een beetje door met naar buiten. Dat is een kunstenaar en ik heb ten onrechte in het persbericht gezet dat ze in Hattem woont, maar ze woont in Wapenveld. Dus het hoort er eigenlijk bij Heerde. Mm. Mies Heerma woont in Wapenveld en dat is een landart kunstenaar. En dat wil zeggen dat zij buiten kunstwerken maakt die tijdelijk zijn. Soms duurt het maar een paar uur en dan zijn ze weg. Soms duurt het een paar dagen, dan maken ze dingen van takjes of van bladeren. En nu in het Kekhuis heeft ze iets binnen gemaakt van houtjes. Maar ze heeft het zo gemaakt dat het ook naar buiten loopt. Door de luchtgaten, door luchtroosters. Maar ook werkelijk buiten rondom de magnoliaboom. Zie je een kunstwerk met daarop allemaal hele kleine beestjes. Een mini-vosje en een mini-ekster. Het is heel leuk.
0: Hoe was de opening? Want de officiële opening is al geweest. Op zaterdag 30 mei. Hoe kijk je daarop terug? En wie verrichtte de opening?
1: Nou, de opening die werd verricht door Marleen Gerritsen. Zij werkt bij de VVV in Epe. En door haar zijn we eigenlijk ook op het idee gekomen om dit thema te gebruiken voor een expositie. Want we kwamen met haar te praten tijdens een bijeenkomst van de Stichting Promotie Gemeente Epe. En zij vertelde zo waar de toeristen naar vragen. Hè, en wat mensen zo al willen weten van de VVV. En er was natuurlijk wild een heel belangrijk onderdeel. En zo via haar kwamen we op het idee van dit thema. En het kon niet anders dat ik haar vroeg of zij wilde openen. Dat heeft ze gedaan.
0: Ja.
1: Zij is begonnen en toen heeft een aantal dichters haar het eigen werk voorgedragen.
0: Maar je zei het al, dit weekend, daarom even de aandacht aan weer in InfoMix. Dit weekend is je nog open. Vanaf wanneer zijn mensen van harte welkom en tot hoe laat?
1: Vanaf vrijdag 5 juni, zaterdag 6 juni en zondag 7 juni om 2:00 'smiddags gaan de deuren open en om 5:00 gaan ze weer dicht. Dus 3 middagen van 2 tot 5.
0: Mijn luisteraars, we hartelijk welkom bij het Kerkhuis aan de Beekstraat 5 in Epe. Dan een hele persoonlijke vraag, Nettie. Jij bent recentelijk koninklijk onderscheiden.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Heel bijzonder, Harry. Nou, een hele bijzondere ervaring. Ook emotioneel. En ik ben zo blij met de waardering die eruit spreekt. Ik bedoel, dat lintje is mooi. En de speech van de burgemeester is heel mooi. Hè? Maar de waardering van de mensen die dit ondersteund hebben, die aanvragen, dat heeft me wel geëmotioneerd ook. Ik vond het heel bijzonder. Ik dacht dat ik een afspraak zou hebben met de wethouder. Dus ik had me ook helemaal voorbereid met documenten, alles erop en eraan. En die goede man wist nergens van, want het was een lokketje.
0: Het is mooi om te horen altijd, hoe mensen dan gelokt worden. Jij werd op die manier dus naar het gemeentehuis gelokt.
1: Ja. En toen zag ik, op een gegeven moment kwam mijn kleindochter binnen. En toen dacht ik, och jee, wat is hier aan de hand? Nou ja, zo. En toen begreep ik dat er wat stond te gebeuren.
0: Ja, dat zijn er meerdere die dan verrast worden. Daar ook. Ja. En dan staan jullie met z'n allen daar aan de terechte waardering voor al je vrijwilligerswerk die je in Epe doet. Onder andere op kunstgebied.
1: Dankjewel. Wat lief dat je dit noemt. Dankjewel.
0: Ik denk, ik ga dat toch even persoonlijk nog aan toevoegen. Dus geniet daarvan, dat sowieso. Maar geniet ook nog de komende dagen. Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni. Van de expositie Natuur en 100% Wild. Van beeldende kunstenaars en dichters in het Kerkhuis in Epe. Nettie, bedankt voor nu.
1: Graag gedaan. Dag, okay, Harry. Dag. Fijne avond nog.
0: Dank je, hetzelfde. Dag.

zijn we aan het einde gekomen van deze Infomix. Bedankt voor het luisteren. Allereerst wil ik ook even attenderen. Aanstaande zaterdag kunt u luisteren naar de laatste Mesk FM met Halid. Op de zender na zoveel jaar gaat hij afscheid nemen en stopt hij met zijn programma. Halid, bedankt inderdaad voor jouw inderdaad jaren Turkse muziek op de zaterdagavond. Dus wilt u nog één keer horen, zaterdagavond vanaf 9 uur. Informatie kunt u terugluisteren via onze website van RTV794. Of morgenmiddag weer afstemmen als u luistert naar RTV Voors Veluwezoom of dit station. Voor nu wens ik u mede namens Dick Wittingen en Gert Roelofs een hele fijne dag. En ik wil zeggen, graag tot de volgende keer. Maar volgende week is er geen Infomix. Dan is er een muzikale mix. Dan geniet ik van een aantal dagen verlof. Nogmaals bedankt en luister naar andere momenten, ook naar dit station, naar andere programma's. Onder andere naar Bruns op de donderdagmorgen tussen 9 en 12 uur. Of zometeen. Op de dinsdagavond, als u live luistert, dan is het programma The Soul of 79 voor te horen met Hans en Leo. Bedankt en tot een volgende keer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanerbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig en vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: not a writer.
1: Elke vrijdagavond tussen 5 en 6 uur weekendbeat. Hier op Radio 794.
2: Ja, het is vrijdagavond, het is 5 uur. En we zijn weer terug met de weekendbeat. En jawel, wij zijn geen AI meer, oftewel...
3: We zijn helemaal live.
2: Ja, we zijn helemaal live.
3: Hallo allemaal.
2: Hij heeft het de laatste 3 weken van me overgenomen. En dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Ook al heeft hij gewoon gedaan wat ik heb...
3: wat we opgedragen. Dus, maar hij doet het wel maar.
2: Ja, hij doet het wel eventjes in de vrije tijd. Dankjewel, feedback, Richard, voor de laatste 3 weken. En we zitten hier weer met z'n tweeën.
3: Ja, het is helaas Joost even niet aanwezig vanavond.
2: Nee, maar ik begrijp dat Joost toch even een stapje achteruit doet.
3: Oké, even rustig aan voor zichzelf.
2: Ja. En daar zit een idee achter en dat heeft te maken met een Tesla.
3: Hij
2: heeft hem moeten inleveren.
3: Ach joh.
2: Ja, de nieuwe directie is heel streng voor hem geweest en Tesla inleveren. En Joost zegt van dan stop ik er ook mee.
3: Ja, dat is niet zo mooi.
2: Dat is jammer natuurlijk.
3: Ja, absoluut, zeker.
2: Dus Joost, wij gaan nog wel luisteren naar jouw TikTok-toppers. En ik hoop dat je die nog wel zou willen spreken voor ons. Ik mag het hopen of wel eigenlijk. We gaan nog luisteren naar jouw drietal. Er zitten een paar hele mooie nummers, echt zomerse nummers tussen. Dus dat gaan we zeker beluisteren. En hoe is het met jou?
3: Lekker. Lekker terug van vakantie.
2: Ik zie aan jou dat er iets anders is. Wat is er gebeurd de afgelopen week?
3: Vakantie, hè? Lekker even eruit geweest.
2: Je bent ook maandag jarig geweest.
3: Ja, een beetje verjaard, hè? Valt er zo op? Nou, dat is goed, hoor.
2: Ja, dat is een jaartje ouder. Maar een beetje verjaardag gehad?
3: Ja, prima. Lekker kort gehouden, lekker met mijn ouders s'avonds hapje gegeten.
2: Oh, kijk.
3: En verder hebben we niet zoveel gedaan. Er komt nog een paar feestjes aan en dat doen we dan in augustus.
2: Oh, leuk.
3: Ja.
2: En waarom augustus? Waarom niet?
3: Dat hebben we gezegd, dan doe ik samen met mijn vrouw de verjaardag.
2: Oh,
3: in één keer.
2: Oh, dat is natuurlijk wel. En ook tegenwoordig in deze dure tijden is natuurlijk wel makkelijk om het te doen.
3: Maar dan kun je ook leuk uitpakken.
2: Ja,
3: en dan,
2: zeker.
3: En met jou gegaan de laatste weken?
2: Ja, druk. We zijn druk bezig om de film van Heerde, het verhaal van Heerde, om die in elkaar te zetten. Dat doen we samen met Wilma Licht uit Deventer. En ik ben zelf dan de videograaf, hoe noem je dat?
3: Ik zag wat foto's voorbij komen op Facebook.
2: Ja?
3: Ja, ja.
2: Oh,
3: dat je daar in het gras lag en zo'n soort dingen allemaal.
2: Oh, ik heb de meest vreemde standen aangenomen ergens.
3: Of dat je ooit koorts hebt.
2: Akkers en zo. Dus,
3: oh jee.
2: Nee, maar we zijn met figuranten zijn we nu klaar. Dus die hebben allemaal de kleren ook ingeleverd.
3: Okay.
2: En we zijn met schaapscheren geweest. Misschien hebben een aantal mensen het ook gezien. Dat er loopt zo'n man met zo'n camera rond.
3: Ja.
2: Maar goed, het is niet alleen maar Wilma en ik. Het is echt een hele groep van mensen. Die
3: het is heel team wat...
2: We zijn heel klein begonnen met 8-9 man.
3: Mooi, hè?
2: We zijn uitgegroeid naar ongeveer 60-70 man.
3: Het is toch wel een succes.
2: Ik hoorde van Sjaak, dat is de projectleider.
3: Ja.
2: Die zegt van, als er nu nog een keer de oproep gedaan zou worden van... wil je figureren in de film?
3: Ja, dat je een wachtlijst.
2: Wachtlijst, ja.
3: Mooi.
2: Hoe moeilijk we aan de eerste keer aan mensen konden komen, zo makkelijk. Gaat het nu, want iedereen ziet natuurlijk, het gonst in Heerde.
3: Ja.
2: Er gebeurt van alles en nog wat. En mensen hebben zoiets van, maar ik wil daar ook bij horen.
3: Ik word een bekend gezicht, ja.
2: Ja, precies.
3: Dat is wel leuk.
2: Nou, het wordt wel een mooi document.
3: Nou, dus, dat is heel fijn.
2: Ja, ik zou zeggen, hou 22 januari voor jezelf in de agenda een vrije dag. Want dan gaan we, op vrijdag is dat.
3: Oh, dan wordt je uitgezonden.
2: Ja, dan wordt hij twee keer in twee delen.
3: Na Weekend Beats? Dus,
2: dan wordt het na Weekend Beats inderdaad uitgezonden.
3: Gelukkig.
2: Dan
3: kunnen mensen van kantoor niet aan doen, hè? Die zitten in de auto en dan...
2: Precies. Het is vandaag ook de dag van de donut. Hou jij van donuts?
3: Niet echt zo liefhebber, maar...
2: Gewoon een beetje...
3: Zoek je op zijn tijd.
2: Ja, een keertje. Nou, ik vond het vroeger heerlijk, maar tegenwoordig veel te zoet.
3: Ja, het is
2: alleen maar suiker.
3: Het is net als heel veel veranderd, hè? De hele constructie.
2: Zeker.
3: Dan zien we meer dingen, hè? Dat het gewoon in het eten ook gewoon dingen veranderen qua smaak ook.
2: Nou, zo heb je ook de dag van shawarma. Ik noem het dan shawarma, maar goed, het is de dag van het schaap.
3: Ja.
2: Is het vandaag?
3: Het is eigenlijk meer de nacht van de shawarma, hè? Want meestal als je staat gaat stappen, na de tijd shawarma eten.
2: Maar ik heb gezien hoe dat werkt. Als je veel drinkt, heb je daarna gewoon honger. Dus de alcohol zorgt ervoor dat je honger krijgt.
3: Ja.
2: En daarom zit die shawarma tent ook altijd helemaal vol tot een uurtje of... en overdag heb je betere shawarma dan s'avonds.
3: Ja, oké, maar dat is een vers.
2: Wordt een beetje niet zo goed...
3: Het heeft wel een poosje in de grill gehangen en zulke soort dingen.
2: Er gaat heel veel van dat knoflooksaus overheen.
3: Ja.
2: Dus jongens, als jullie uitgaan, vraag om de dag shawarma in plaats van om en de meid natuurlijk ook. Hè. Dus,
3: ja, absoluut.
2: Voor de rest is het de Channel Pride in Utrecht.
3: Oké. En ik had ook gelezen in Apeldoorn binnenkort ook zo'n hele week zeg maar in de tekenstaf van LHTB.
2: Ja, heel goed, heel goed. Ja, daar gaat ook de komende drie nummers gaan we daar in merken. Dat de een is van Queen, Gerard Joling en Wham. Nou, mag je de
3: overeenkomsten zoeken, hè?
2: Overeenkomsten zoeken, dat is denk ik niet zo moeilijk. Dus we gaan er weer een mooie show van maken. Want jij hebt natuurlijk ook weer iemand voor het half zes moment, hè?
3: Ja, zeker. We hebben een Brenda. En die gaat straks wat leuks vertellen.
2: Laten we starten.
3: Zeker.

compleet. En dit weekend maken we nog compleet met alle letters van het alfabet. De LBTQU en de rest. Precies, ja, dat ja. We gaan luisteren naar Show Must Go On van Queen. Naar Altijd Vrijgezel van Gerard Joling. En we eindigen met Wake Me Up Before You Go Go van Wham.

0: Weekend Beat bij Patrick Paars. Recht naar de top.
1: Je luistert met plezier.
2: Weekend Beat. Jouw weekend. Jouw

0: Ja, Wham! Met Wake Me Up Before You Go-Go. En weet je nog hoe de zanger heet?
1: George Michael.
0: George Michael, ja, de enige echt. En dat is vroeger gewoon echt een... Dat was echt een
1: cultband, hè?
0: Een hunk.
1: Ja, hè? Zeker. Het waren die beide mannen. En dat Andrew, geloof ik, en George Michael.
0: Ze ontkenden nog dat ze homo zijn.
1: Ja, dat klopt. Inderdaad, van mannenliefde, zeg maar.
0: Van de mannenliefde, inderdaad. Ja. Maar god, wij wisten het allemaal natuurlijk.
1: Ja, we zagen het allemaal aankomen.
0: Ja, allemaal een beetje
1: maar toen het eerste nummer van Careless Whisper, daar had nog niemand het in de gaten. Het was echt... Want er hadden ook dames op de achtergrond staan met figuratie. Dus,
0: precies. Ja, joh, weet je, als je uit de kast wil komen, gewoon doen. Want het is tegenwoordig makkelijker dan vroeger. Want toen was het allemaal een beetje nog hash-hash. Maar tegenwoordig, joh, is het leven
1: het was veel meer geaccepteerd, hè?
0: Omgeving. Ja. En ik zag nog iets dat je homo af kan zijn. Dat je van die therapieën kan volgen. Maar dat is nu tegenwoordig strafbaar, hè?
1: Ja, precies. Er waren ook wel mensen inderdaad die dat riepen van... Oh, kun je hem genezen?
0: Ja, mensen.
1: Dat zit in de genen en dat genees je niet zomaar.
0: We hebben die genen en we hebben Joost. En Joost die gaat beginnen met zijn TikTok-toppers.
1: Kijk.

0: Hey, goedemiddag mannen. Wat was het heet hè, van de week? Oei. Ik vond het eigenlijk eerlijk waar geen pretje. En het is ook zeker geen pretje om met deze temperaturen onder een dekbed te liggen. Om deze nieuwe TikTok-toppers weer in te spreken. Maar toch, we doen het toch. En ja, natuurlijk zoek ik dan ook toepasselijke muziek uit. Want met temperaturen die overdag boven de 30 graden waren, kan natuurlijk een nummer van Rutger van Barneveld niet ontbreken. Dit is de nieuwste, zwoele zomernachten. Nou ja, toepasselijker kan bijna niet. Dus daar trappen we deze week mee af in de TikTok-toppers. En daarnaast hebben we ook weer, ja, ze staan er weer in het rijtje. Misschien wel voor de derde keer, misschien wel voor de vierde keer. Ik weet het inmiddels niet meer, ik kan het niet meer bijhouden. Maar het zijn de Bankzitters met het nummer Multimiljonair. Ja, de mannen, volgens mij heb ik het al vaker gezegd, alles wat ze aanraken verandert in goud. Ze hebben begin het jaar een keer of zes, zeven in de Ziggo Dome gestaan. Ze zijn immens populair, overal waar ze komen lopen echt complete basisscholen lopen uit voor deze mannen. En het lijkt alleen niet te eindigen, het succes. En volgens mij gaat ook dit weer een hele grote plaat worden. Dus we zijn benieuwd waar deze plaat gaat eindigen. En tot slot, ja, weer even het tempo opvoeren. Dat doen we met Robin Schulz, bekende DJ natuurlijk. En hij heeft het nummer Better Times uitgebracht. Om even ook in deze lekkere warme dagen te genieten van een beetje uptempo muziek. Mannen, dit zijn ze. De nieuwste drie, de nieuwe TikTok-toppers van deze week. Hopelijk hebben jullie de warmte een beetje goed doorstaan. Er komen nog wat warme momenten aan. Maar geniet van de uitzending en maak er wat moois van.
1: Denk jij

0: met de eerste inderdaad al warm hebben gehad. Daar, het is niet mis als je daar onder zit. Zou jij eens een keer multimiljonair willen zijn? Of,
1: Nou, zo hoog voor mij ook niet. Kijk, nee? Een lekker buffertje op de bankrekening kan nooit geen kwaad.
0: Wat is voor jou een buffer? Wat vind jij een beetje een normaal bedrag op de bankrekening? Dat je zegt van, nou, dat vind ik wel een beetje leuk.
1: Nou, als je zegt van, joh, ik wil lekker een beetje toch wel relaxed leven. Dan zou je met een ton, anderhalve ton. Maar om nooit zeg maar in de miljoenen te gaan zitten. Gegeven met iedereen weet je te vinden.
0: Ja.
1: Je loopt toch ook een bepaald risico.
0: Ja.
1: Dus het is niet alleen maar roosgeur en maneschijn als je heel veel geld op de banken staat.
0: Ik zag pas geleden een advertentie in de krant staan. Per land wat je met een 100.000 euro, hoe lang je dan zeg maar niet hoeft te werken.
1: Okay.
0: In Nederland is dat 3 jaar. Maar ga je naar Thailand en China...
1: Ja, dat gaat veel langer.
0: Dan kun je gewoon 6 jaar blijven, hè?
1: Ja, moet je nagaan. Ja, ja, ja.
0: Dus 6 jaar gewoon lekker vakantie houden en gewoon lekker niks doen.
1: Nee, maar als je met 66 zou hebben en met 67 eruit kunt... dan kun je net zo'n beetje overbruggen naar je pensioen.
0: Ja.
1: Maar ja, ik denk als het allemaal door zou gaan en mensen moeten langer werken... ja, dan heb je daar ook nog niet genoeg aan.
0: Nee,
1: dan moet je
0: nee,
1: toch van nadigheid nog weer gaan solliciteren.
0: Wel hopen op wat ouder te worden inderdaad. Dus
1: ja.
0: Ja, als je het hebt over better times, hè, dan is
1: dat
0: het
1: dus. Dus. Ja, zeker.
0: Hey, we gaan nu ook wat leukere tijden tegemoet, want we gaan luisteren naar jouw item.
1: Ja, komt u weer.

0: William dat weet, want hij weet precies waar de feestjes en waar de evenementen en de tentfeesten binnenkort zijn. Ja. Want dat is na de zomer pas weer, hè?
1: Ja, het begint nu zachtjes aan te komen. Ja. Binnenkort komen ook alweer wat feesten voor de dag. Dus ik heb hier nogal wat tussen zitten zometeen.
0: En de wandelvierdaagse begint. En mensen willen graag best wel weten als jij een overzicht van het weer kan geven voor de komende week. Zou dat heel mooi zijn?
1: Ja, zeker. Want het is een beetje...
0: Is het wandelweer, William?
1: De temperatuur technisch is dat prima te doen.
0: Ja, is goed.
1: Te stabiel, hè? Het is iedere keer toch die buien die langs komen. Ja. Maar de temperaturen, ja, er liggen toch nog rond de 20 en misschien wel 23 graden.
0: Dus, maar dat is wel lekker wandelweer.
1: Dat is het, zei ik ook, dat markeert het niet aan. Nee. Maar het is alleen inderdaad als je dan gaat regenen en je hebt zo'n regenpakje aan, omdat het dan regent, ja, dan krijg je het wel heel erg warm binnen in het regenpak.
0: Ja, nee, dat is gewoon lekker broeien van binnen en dat wil je niet. Dus heb je wel eens een keer zelf meegedaan?
1: Nee.
0: Nooit,
1: ik heb wel een paar keer aangemoedigd en zo.
0: Oké,
1: okay,
0: maar aanmoedigen is ook goed, hè?
1: Ja, daarom. Mijn nichtjes die liepen mee en zulke soort dingen allemaal, bekende.
0: Ja, ik heb zelf 12 keer meegedaan. Maar als kind. En ik was echt een streepje.
1: Ik
0: wilde al die hoe noem je dat?
1: Die windjes halen. Ik heb vroeger inderdaad met fietsen wel gedaan. De fietsvierdaagse.
0: De fietsvierdaagse is ook leuk.
1: Dat was ook een heerde.
0: En zwemvierdaagse, daar heb je nog een keer...
1: Toen kreeg dat zo'n fietsje zeg maar op zo'n stukje hout, zeg maar, stond zo'n fietsje of van metaal. Dus dat was natuurlijk wel leuk.
0: Zeker. Hé, wat gaan wij doen?
1: Nou,
0: waar moeten we heen dit weekend?
1: Nou, onder andere in Vaas is er nogal wat moois te doen.
0: Dit weekend al?
1: Ja.
0: Oh, wat?
1: Dat begint vanavond al. Het kampvuurfestival.
0: Ah, feest. Kijk eens. En aan de lijn hebben we...
2: Brenda.
1: Hey, Brenda. Goedenavond. Welkom in de uitzending.
2: Goedenavond, dankjewel.
1: Samen hier met Patrick.
0: Ja, jullie mogen weer aan de Kannenburg.
1: Ja.
2: Precies, ja. Ja, nee, de derde keer dit jaar, of de derde keer dat we hier mogen staan bij Kasteel Kannenburg in Vaassen. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor.
1: Snap ik. Het schijnt ook een heel groot concert te worden. Allemaal diverse artiesten die langskomen. Hè? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, klopt. Gisteren hadden we Waylon en Miss Montreal. Vanavond komen Douwe Bob, Jaap Reesema en Nielson. Gaan we mee afsluiten. Nee, die maken er ook echt wel een feestje van. En dan morgen hebben we Danny Vera en LVF. Okay. En we sluiten zondag af met Faela en Raccoon.
1: Kijk, dat zijn niet de minste artiesten die langskomen. Dus zeker de moeite waard. En hoe laat begint de middag of avond?
2: Ja, wij openen om 5:00 bij Maarten van het Koetshuis. Het restaurant wat naast het Kasteel Kannenburg gelegen is. Die verzorgen een waanzinnig lekker foodcourt vol lekkers.
1: Oh.
2: Dus vanaf 5:00 ben je dan welkom. En we hebben altijd nieuw talent, jong talent op ons podium. Dus vanaf 6:30 staan, mogen die het podium betreden om lekker erin te komen. En daarna komen de headliners.
1: Dus maar als ik het goed begrijp is er ook zeg maar nog wat te eten. Ook als je er bent. Ja, het begint al vroeg natuurlijk, dus...
2: En we organiseren altijd een festival in het klein, zeggen we. Dus het is niet massaal, het is intiem, het is klein, het is fijn. Het is allemaal lekker ambachtelijk eten.
1: En hoeveel mensen mogen er zo kunnen daar naar binnen?
2: Wij nodigen 2000 mensen uit op het feest.
1: Oké.
0: Okay. Oh, dat is best wel een klein feestje dan.
1: Ja, echt wel een feest.
2: Het is natuurlijk bij ons belangrijk dat we die kampvuursfeer weten te behouden. Dus dat betekent dat mensen gewoon lekker kunnen relaxen, zitten. Je kunt daar op dat plein met 5.000-6.000 mensen staan.
0: Ja,
2: maar
0: precies.
2: Met zo'n 2000 mensen kun je heerlijk zitten en borrelen. En al picknickend genieten van alle muziek.
1: En zijn er zitplaatsen? Moet je nog even een stoel meenemen of wat dan ook?
2: Klopt, je hebt inderdaad VIP-tickets. Die zijn wel helaas al allemaal uitverkocht. De VIP-tickets die zitten op het VIP-deck. Daar verzorgen wij een stoel voor en nog wat lekkers, et cetera. En voor de veldtickets kun je inderdaad zelf een krukje of een stoeltje meenemen. We hebben daar wel wat huisregels voor. We houden niet zo van regels, want we willen juist dat relaxe sfeertje. Ja. Maar we hebben wat huisregels daarvoor, zodat ook iedereen goed zicht heeft op het podium.
1: En die reglementen kunnen mensen ook vinden op internet? Of is het ergens bekend?
2: Website. Zeker, die staan op de site. En ook als je de tickets aankoopt, zie je dat staan. Maar bij de veelgestelde vragen staat hij op nummer 1 bij Plan Je Bezoek.
1: Ja, anders krijg je een teleurstelling als je daar komt en je zegt, ja, je mag het niet meenemen.
2: Nee, klopt. Nee, daar zijn we heel duidelijk in vanaf het begin.
0: Hey, maar Brenda, ik kijk een beetje op internet en dan naar al die kampvuurconcerten. Want je doet het niet alleen in Vaas, hè? Dat is ook zeg maar in Baren en op andere plekken. Maar ik zie dat alles is uitverkocht. Wat is nou precies de succesformule van de kampvuurconcerten? Misschien heb je het al gezegd, misschien ook niet. Maar wat is nou het succes van dat zoveel mensen er naartoe gaan?
2: Nou, wat ik denk, wat we in ieder geval proberen te creëren, is dat het echt een wereld in het klein is waar iedereen een beetje lief voor elkaar is en waarin je als ware rondom het kampvuur artiesten beleeft. En dat zie je niet bij andere festivals. En niets ten nadele van Den, want die vind ik ook hartstikke leuk, maar vaak is het hard, is het wild, is het een beetje gek. Dat is ook leuk nogmaals. Alleen hier is het echt zo dat we de artiesten uitdagen om hun muziek anders dan anders te brengen. En dat ze zeggen ook altijd, je mag op je bek gaan, je mag dingen uitproberen, je mag het nieuws liedjes dus inderdaad uitzoeken. Je gaat met elkaar misschien, als je het leuk vindt om met elkaar iets te zingen, doe dat. Ah. En we merken echt dat artiesten dat dus ook als een soort speeltuin ervaren. Die vinden het overigens ook te gek om in een kasteel te verblijven en alles. Dus we merken heel erg dat als zij zich goed voelen en zij die interactie met het publiek zoeken, dat we dan een heel ander sfeertje neerzetten dan bij andere concerten.
0: Ja, ja, dat kun je aan Dejan wel overlaten. Hè? Dat, het kasteel, de kasteelheer van
2: Spannenburg,
0: die weet wel hoe die dat moet doen.
2: Ja, oh zeker. Oh, die geniet daar ook volop. En die heeft alle artiesten in zijn kasteel. En die geniet daar net zoals wij heel erg van. Ja.
1: Ja, want soms hebben ze ook inderdaad, als ze dan zingen, zeg maar, zelf zonder. Dan zingen ze alleen vocaal, zeg maar, voor zichzelf. En, maar het ziet er allemaal goed uit. En laten we hopen dat we de avonden lekker uitverkocht krijgen. En dat het toch lekker intiem en gezellig is.
2: Nou, daar gaan we zeker voor.
0: Heb jij toevallig een nummer waarvan je zegt van, god, dat vind ik een mooie opvolger van dit interview?
2: Krijg je naar mij of heb je het
0: aan jou? Hè?
2: Oh ja. Oh, ja,
0: we zijn echt niet gescript. Het is allemaal niet gescript.
2: Nou, weet je wat ik leuk vind? Is dat Raccoon heeft dus net 2 weken geleden. Dat wisten wij dus helemaal niet toen we hem boekten. Want we boekten Raccoon en Faela. En Faela is echt nog een nieuwe artieste. Ja. We vonden haar een waanzinnige stem hebben. Maar voor de rest wisten we het ook niet. En 2 weken geleden hebben ze Daffodil. Hebben ze samen in een duet. Hebben ze uitgebracht. En dat zij nu ook samen hier staan zondag, dat vinden wij wel waanzinnig om dat ook live te mogen horen.
0: Ja, dus een bepaald nummer, want ik ben even aan het zoeken. En,
2: Daffodil is dat.
0: Sorry?
2: Daffodil is dat. Ze hebben het net uitgebracht, 2 weken geleden.
0: Dit nummer.
1: Yep.
2: Ja.
0: Nou,
1: bedankt in ieder geval. Ja.

0: hebben we natuurlijk weer Jade aan de lijn. En Jade die heeft voor ons... Oh, hij staat wel een beetje erger deze.
1: Heel enthousiast.
0: Ja, dus heel enthousiast. Dat
1: hij was helemaal blij, hè? Jade aan de lijn.
0: Jade aan de lijn, precies. Ja. En hi Jade, hoor je ons?
2: Hallo.
1: Hey, goedenavond.
2: Hallo, ja, ik hoor jullie.
1: Ja, gelukkig.
0: Ik hier een beetje zacht. Ga ik hier weer wat harder zetten. Dus Jade, welkom weer in de uitzending Weekend Beats. En we zijn even een tijdje op vakantie geweest. De eerste vraag natuurlijk, heb je ons gemist?
2: Ja, ik heb jullie wel gemist, ja.
0: Ja, hè?
1: Oh, dat is mooi te horen.
0: Ja, ik had op vakantie wel gelezen dat jij weer hele leuke stukjes hebt geschreven voor 794. Maar je bent natuurlijk ook onze linking pin met RTV Apeldoorn.
2: Zeker. Ja.
0: En dat is wel heel leuk.
2: Inderdaad.
0: Dus,
2: Ja.
0: Jan? Wou je wat zeggen?
2: Ja, dat ik daar al een paar keer heb meegelopen bij de zaterdagmiddag mix. Dus in principe wel, ja.
0: Ja, leuk. Hey, ik wil even terugkomen eigenlijk op hetgene wat jij een paar weken geleden hebt gezegd. Even over dat jongeren heel erg normaal vinden om achteraf
1: te betalen via Klarna.
0: En via Klarna. En precies, nou, dat stukje is aardig opgepakt door nationale nieuws. Want ik zag een stukje staan.
1: De media, ja.
0: Door de media, dat het inderdaad... mensen zien het gewoon als een soort van...
1: Het is eigenlijk een soort een bank eigenlijk als waar, dat je gewoon geld leent. En uiteindelijk moet je terugbetalen en dan kan het wel eens lastig gaan worden.
0: Dus je hebt wereldnieuws gehaald, Jade.
1: Gefeliciteerd.
2: Heb ik echt wereldnieuws gehaald of was het toevallig gewoon een update?
1: Nee, het is nationaal nieuws, laat het zo houden.
0: Ja, het is nationaal nieuws, laat het erop houden. Dus, we zitten nu voor iets heel anders, want je hebt namelijk onderzoek gedaan. Want het was in het journaal een aantal weken geleden dat Nibbit gaat stoppen met zijn... of Cheetos gaat stoppen met zijn Nibbits.
2: Ja.
0: Nou, dat is
2: dat
0: is gewoon een nationale ramp.
2: Ja, zeker een nationale ramp. Maar ja, Cheetos heeft toch op hun website gezegd... nou, na 77 jaar plezier en lekkerheid willen we toch iets anders.
0: Ja.
1: Net de 80 jaar niet gehad.
2: Ja, net niet. Nee, maar dat kwam gewoon omdat Cheetos toch iets wil veranderen, ja. En zij willen dus nu zigzagspaprika doen. Dat zijn van die wokkelsupjes. En dan de nibbitringetjes, die gaan weg omdat ze die willen vervangen. En dan hebben ze...
0: Ja, sommige dingen

0: Zie je wel.
1: Ik zeg niet dat vroeger altijd alles beter was. Maar die nippers, iedereen die deed er wat mee. Je hebt ook een straatinterview gedaan, hè? Zullen we daar even naar luisteren?
0: Ja.
1: Oké, gaan we luisteren.
2: Oh, dat vind ik best jammer, want ze waren best heel lekker.
3: Oh, dat vind ik wel jammer, want ik vind nippers eigenlijk wel heel lekker.
4: Ik vind het niet heel erg, want ik koop die nooit.
5: Ja, ik ken ze niet zo goed. Ik eet ze ook niet zo vaak. Dus ik vind het ook niet per se heel erg.
2: Vroeger veel, toen de kinderen klein waren. En dan maakten we daar altijd kettingen van.
3: Dan bewaarde ik van iedere kleur die erin zit, bewaarde ik er nog eentje. En die kon je dan om je vinger doen.
4: Ja, als het zeg maar op de tafel ligt, dan zou ik het wel eten. Maar het is niet mijn favoriet.
3: Wokkels vind ik wel lekker en paprika vind ik ook lekker. Dus het zou best een succes kunnen worden.
5: Ja, ik vind ook wokkelsoep heel lekker.
2: Ja, nou, ik vind het wel jammer hoor, want het was wel... Het hoorde echt bij de nibbit, die rondjes. Dat vind ik wel jammer. Maar ja, paprika wokkels zullen ook wel lekker zijn.
1: Ja, paprika wokkels kunnen ook lekker zijn. Ja, dat is inderdaad zo. Maar ja, die nibbitjes, dat was toch wel een bijzondere smaak. Heb jij zelf ook nog een bepaalde smaak wat je lekker vindt?
0: Ja, ik vond de nibbitringetjes ook hartstikke lekker. En van die stikjes, ik vond die rode altijd zo heerlijk.
1: Ja. Ja, zeker. Dus, oké, nou,
0: ja,
1: was
0: een... Altijd...
1: Ja?
0: Ja, die smaakte altijd zo lekker. En ja, zoals je al hoorde, de ouderen die vonden het toch wel jammer dat ze stopten. En ik zie hier namelijk ook dat er vroeger minder smaken waren. Toen had je namelijk hamkaas, bugles, taco's. En dus ja, dan is het natuurlijk ook veel... Leuke voor de ouderen.
1: Ja. Die zijn veel meer smaken. Van, hè? En je deed het om je vinger heen en dan at je hem van je vinger op. Ja, dat zijn nog eens keer goede oude tijden, zeggen ze wel eens.
0: En nu zijn er zoveel smaken bijgekomen. Dus dat zal waarschijnlijk ook wel meegespeeld hebben in dat het voor hun minder raakte, ja.
1: Ja. Hey, heb je daar een leuk nummer bij waarvan je denkt van... Goh, dat hoort er wel een beetje bij deze chips? Heb je er al van nagedacht?
0: Ja, Beautiful Things van Benson Boone. Omdat ik toch wel zie van, ja, een mens kan naast oorlog ook nog gewoon mooie en lekkere dingen maken. En daar hoort Beautiful Things van Benson Boone wel bij. Dat gaat over de mooie dingen in het leven. En chips, ja, wat is er nou lekkerder dan samen chips eten?
1: Nou, dat vind ik een hele mooie en daar sluiten we dan mee af. En samen met Benson Boone en Beautiful Things...

0: Patrick, wat doe je
1: nou? Ja, ik breek hem even af, want we hebben weer een nieuw inkomende berichten uit Apeldoorn.
2: Ja, onder andere. Ja,
1: vertel.
2: Dat is aankomende vrijdagavond bij Club Fix.
1: Ja.
2: Don't tell my age. Dat denk je,
1: don't tell my AIDS.
2: Dan denk je, wat is dat dan?
1: Ja, wat is dat?
2: Dat is een echt een hardcore avond.
1: Ja?
2: En dan echt lekker stevige muziek, zeg maar. Vanaf 8 uur tot 1 uur 's nachts. En daarna, dat is dan tot 30 jaar.
1: Ja.
2: In de doelgroep. Maar daarna 1 uur 's nachts, dan mag iedereen weer naar binnen. En dan wordt het weer lekker ouderwets genieten
1: maar
2: van
1: de iedereen als in zijn doelgroep 18 plus of nog steeds 18 min? Want tegenwoordig gaat 18 min ook gewoon tot 1 uur en later door.
2: Ja, klopt inderdaad. Dus, maar het staat ook bij voor alle leeftijden. Dus
1: ben je
2: wat jonger, je mag toch nog van huis af.
1: Ja, kun je lekker gewoon doen. Naar Club Fix gaan. Weer, gewoon naar Club Fix. En Club Fix is een nieuwe
2: dat was de Humphries, hè?
1: Oh, was dat de Humphries?
2: Die zijn
1: en
2: verbouwen.
1: Die moest stoppen, inderdaad, vanwege geluidsoverlast. En dat soort
2: die zijn nu aan het verbouwen. En tijdelijk zitten ze nu dan voorlopig in Club Fix, zeg maar. Dus alle evenementen die vinden nu plaats in Club Fix.
1: Hey, ik hoor wel dat we de laatste... Hebben we nog meer over Apeldoorn?
2: Ja, zeker wel. Je hebt een... dat is niet alleen Apeldoorn, hoor. Je hebt ook een volksfeest in Willep. Dat is feestavond, de hele weekend. Met diverse DJ's.
1: Oh, cool.
2: Lekkere muziek.
1: Lekker.
2: En kun je lekker uit je dak gaan op de zaterdag en op de vrijdag. Dus dat is ook leuk.
1: Ja.
2: En in Apeldoorn terug te komen, Apeldoorn viert de zomer. Dat is ook een heel groot festival.
1: Ja.
2: En daar komen bekende artiesten langs zoals Monique Smit en Danny de Munk.
1: Oh, dat is cool.
2: Ja, dat begint smiddags van 2 uur tot 10 uur 's avonds.
1: Ja. Nou, we gaan even naar het nummer luisteren van Mono. En het heet toevallig ook Apeldoorn. En... het is een soort van reggae.
2: Toepasselijk. Ja.
1: Lekker. Dus Mono.
2: Zomerse sferen.
1: En Apeldoorn, de stad van de Veluwe.

0: waar ik in leef, Apeldoorn, is dat. En dat heb ik best wel veel gedraaid bij...
1: Het is echt een zomers liedje, hè?
0: Ja, maar
1: een beetje reggae.
0: Weet je wie ook in Apeldoorn woont?
1: Ja, Jade.
0: Ja, Jade, ja. En Jade, jij gaat het recept doen, hè?
2: Ja, ja, ik heb weer een heerlijk recept uitgekozen.
0: Nou, dat is
2: een zomersgerecht, ook als het weer niet zo zomers.
0: Nou, dan gaan we eerst de jingle maken.

0: Nou, je zei het al, je gaat een zomers recept doen. En dat is een recept dat gaan we zo om te horen wat er allemaal in zit. En vind je het zelf lekker? Want hoe heet het recept ook alweer?
1: Loaded eiersalade met parma, ham en asperge.
0: Loaded.
1: Eiersalade?
0: Eiersalade met parma, ham.
2: Ja.
1: En asperge erin.
0: En asperge erin. Oh, jeetje, dat klinkt al heel erg goed. Zeg, heb je dat zelf al eens een keer gegeten? Of,
1: nee, nog niet, maar het klinkt wel lekker. Dus ja,
2: ik wil het misschien wel een keer proberen. Het is bijna voorbij, hè? Dus dat kan nog net.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nou, als je er klaar voor bent...
1: Ja.
0: Dan zou ik zeggen...
3: One minute remaining.
1: Ja, loaded eiersalade met parma, ham en asperges. Eiersalade is een echte klassieker op de kunsttafel. Met een paar extra ingrediënten maak je een feestelijke salade voor het basis van. In dit recept combineren we de basis van een romige eiersalade met luxe ingrediënten zoals parma, ham, groene asperges en verse bieslook. De groene asperges past perfect bij ei en geeft een frisse, licht knapperige bite. Parma ham zorgt juist voor een hartige en hartige smaak. De echte parma ham heeft een authentieke Italiaanse smaak, is 100% natuurlijk zonder toevoegen en is te herkennen aan het kroontje op de verpakking. Door een deel van de parma ham krokant te bakken, komt de smaak extra naar voren en krijgt salade ook een lekkere crunch. Zo maak je de eiersalade. De basis van de eiersalade begint met het uitlekken van Griekse yoghurt. Hierdoor wordt de yoghurt dikker en romiger, net zoals labin. Dit geeft de eiersalade een volle smaak zonder dat je mayonaise hoeft te gebruiken. Het proces van uitlekken van de yoghurt duurt wel wat langer. Het beste kun je de yoghurt minimaal 4 uur uitlekken in de koelkast.

0: Ja, dat was weer een moeilijke, of niet?
1: Ja.
0: Ja, maar goed.
1: Dat was weer een pittig, hoor. Ik hoop sowieso niet dat ik niet te lang bleef hangen in waarom het zo'n lekker gerecht is. In plaats van gewoon het recept op te lezen.
0: Nou ja, ik hoop dat mensen het lekker gaan vinden en het gaan opzoeken. En dan kunnen ze het zelf maken. Want waar heb je het vandaan?
1: Ja, nou, voor de lekkere koks op www.brendakookt.nl.
0: Kijk, daar kunnen mensen dus gaan kijken. Dus helemaal goed.
1: Ja,
0: hey, we zitten op het einde van het programma. Zou je een cijfer willen geven voor het programma?
1: Ja, ik geef toch wel een 8, laat ik zeggen.
0: Een 8?
1: Dat is wel leuk.
0: Altijd weer leuk. En daar heb je zelf aan bijgedragen. Dus ik geef zelf ook een 8. En jij?
2: Ja, ik sluit het erbij aan.
0: Sluit je bij aan?
2: Ja,
0: nou,
2: zeker.
0: Goed. Dan wil ik jullie allebei bedanken voor deze uitzending. En ik zou zeggen, tot volgende week.
2: Tot de volgende week.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Dag, Jade.
1: Doei.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en...

0: Punkt, ihr Blues.
1: Jos, Niedersehen!
0: Poopje Blues, we begonnen met popmuziek, jazz en blues en aanverwante stromingen. Na het nieuws van 7 uur, rock'n'roll, blues en jazz. In het programma heb ik muziek uit 2026, 2025, 2015 en 2005. Muziek uit de jaren 90, de jaren 60 en de jaren 50. De playlist kun je vinden op rtv794.nl onder het item op Radio TV. Ik begin met Jesse Ware. He said,

De Britse zangeres en liedjesschrijfster Jessie Ware schreef mee aan het nummer New Man van Ed Sheeran. Brak in Europa door met de hit Wildest Moments, dat in de top 3 van de Belgische hitlijsten behaalde. Nu zijn zesde album, Super Bloom, en daarvan hoor je Mr. Valentine. De Nederlandse zangeres en liedjesschrijfster, multi-instrumentaliste Tamara van S werd bekend als finaliste van het televisieprogramma De Beste Singer-Songwriter van Nederland in 2012. Sindsdien heeft ze meerdere albums uitgebracht, eerder onder de naam Mevrouw Tamara. Later onder haar eigen naam van het album Crazy, het titelliedje Crazy. 20.

Tamara van S. Gracie. Is Golden Messengers, een Amerikaanse folkband afkomstig uit Durham, North Carolina. Opgericht in 2007 door de zanger en liedjeschrijver M.C. Taylor. Van hun nieuwe album I'm People, en daarvan In the Middle of It.

His Golden Mistresses in the Middle of It. De Nederlandse post-punk guitar wave band uit Almere, de Medicines, zijn bekend om de jaren 80 geïnspireerde geluid met sombere zang, effectgedreven gitaren en synthesizers. De band wordt geleid door Amber Hermsen en Jean Thijssen. De singles als Alone in a Room hebben uitgebracht in het debuutalbum Shine Through the Darkness. Dat kwam vorig jaar uit. Shine Through the Darkness, het titelliedje. 20.

Met Thin Chartreuse Darkness. De Wedding Present, een Engelse indie rockgroep, opgericht in 1985 in Leeds door leden van de Los Pandas. De band staat onder leiding van zanger en gitarist David Gets, het enige vaste lid van de band. Van het album Maxi van vorig jaar, Hot Wheels.

Wedding Present Holds Wheels. Het derde album van de Canadese artpop trio Brights, Deep in the Iris, kwam uit in 2015 met zangeres Rafael Stendhal Preston. Ze heeft een heldere buigzame stem, Getting Tired.

Braids Getting Tired. Het album van All Time Love, Future Your Hearts, kwam uit in 2015. Prima noteringen. In Amerika nummer 2 en in Canada nummer 1 album. Bail Me Out.

hope and will bail me out. De Zuid-Afrikaanse zanger en componist Arno Karstens heeft tot en met 2005 13 albums gemaakt. Er zijn er toen zo'n 200.000 van verkocht, voornamelijk in Zuid-Afrika. Daar heeft zij 9 keer op een eerste plaats gestaan met een liedje en won 4 South African Music Awards. In 2005 kwam het album The Hello Goodbye Boys uit en daarvan hoor je Birds and the Bees.

Orno Carson's Birds and the Bees. Het is moeilijk om de Noorse zangeres Lena Marlin met iemand te vergelijken. Heel dicht komt ze nog bij Jewel. In 2003 kwam haar debuut uit in Noorwegen. Haar eerste single ging Europa voorbij, maar haar tweede, Sitting Down Here, werd zowel in Engeland als bij ons opgemerkt. Dat was in het jaar 2000. In 2005 kwam haar vierde album uit, Just in a Moment. Daarvan, What It?

0: En met Lene Marleen is het zo'n beetje 9,5 minuut over 6:30 geworden. Je luistert naar RTV 794. Je luistert naar
1: Pop Ja Blues.
2: Jan Nederveen.
0: De 90er jaren in Pop Ja Blues. Een energiek, melodieus en melancholiek trio uit de buurt van Boston, Buffalo Tom. Het zesde album Smith verscheen in 1998. Een plaat met meer van hetzelfde van de vorige langspelers. Maar zeker niet vervelend, want het is wel hetzelfde prima niveau. Register Slide.

Buffalo Tom Register Slide. Een van de betere albums in 1996 verschenen is zeker het album van Grant Lee Buffalo. Het album heet Copperopolis. En welk liedje ook draait, het is allemaal zeer herkenbaar. Maar zeker ook het aparte, wat ijle stemgeluid van Grant Lee Phillips. De liedjes blijven juist daarom in je hoofd hangen. Even the Auction.

0: de 60er jaren in Popje Blues.
1: Jacques Dutronc is een Franse zanger, componist, filmacteur. Hij heeft in ons land 3 hits gehad. Zijn tweede had hij in 1968 met Il Effet Heur Paris Sevaille. 11 weken genoteerd, de nummer 4.
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais.

0: ジャック・デュトロネック、ヘルシンク、やっぱり、セイヴァイ。Het liedje Downtown van Petula Clark werd eind 1964 in 4 verschillende talen uitgebracht. Het was een groot succes in Engeland, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Australië, Italië en verder onder meer in Rhodesië, Japan en India. Bij ons was de Engelse versie een...
1: Number 3 hit.

0: Oh baby mine, oh baby mine.
1: De 50er jaren in Popje Blues.
2: Harry Belafonte was een Amerikaanse zanger, acteur, kreeg de bijnaam King of the Calypso, omdat hij de Calypso-muziek internationaal bekendheid gaf. Hij werd bekend met de nummer 1 hit, Banana Boat Song, en hij werd zijn werk van UNICEF-ambassadeur. Een andere hit had hij in 1959, Round the Bay of Mexico, eenmaal genoteerd op nummer 14...

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten twee lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
6: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldig!

0: stage for rock and roll in pop pop pop pop.
1: Rock'n'roll van het eind jaren 50 uit Atlanta, want daar kwam Chuck Willis vandaan. Rock'n'roll met als basis pure rhythm en blues. Heeft opgenomen van 1951 tot en met 1958. Helaas stierf hij in het jaar gedurende een operatie in het ziekenhuis. Uit het jaar stap Keep It Driving.

0: Chuck Willis, Keep on Driving. Marty Wilde was het Engelse antwoord op de rock'n'roll van Elvis en consorten. In 1958 kwam zijn eerste opname. Van Cliff Richard hadden ze toen nog niet gehoord. Helaas voor Marty moest hij het later tegen de populariteit van Cliff Richard afleggen. Zeker niet verdienen. Zijn versie van High School Confidential. Het is een cover van een liedje van Jerry Lee Lewis.
1: Open up a honey, it's your lover boy and me that's a knockin'. But don't you listen to me, sugar, or I catch her at a high school.

Marty Wilde, High School Confidential. De 16-jarige Ricky Nelson brengt zijn debuut-LP Ricky uit eind 1957. Een mix van rockliedjes zoals een cover van Cole Perkins, Jerry Lee Lewis en diverse ballads. Toen hij dan ook 21 werd, had hij al een hele carrière achter de rug en wilde ook geen Ricky meer genoemd worden. Het was vanaf toen Rick Nelson. Er verscheen ook een LP, Rick is 21, waarop hij vrolijk verder gaat in de muziek waarin hij gelooft. I'll Make Believe.

Tijd voor Blues in Popje Blues. De Black Keys zijn een Amerikaans blues-rock duo dat in 2001 in Ohio door Den Auerbach zang en gitaar en Patrick Carney drums werd opgericht. Hun 13e album is nu uit, Peaches, en daarvan Stop Arguing Over.

the Black Keys, Stop Arguing Over. In 1999 kwam het album, het debuutalbum uit van Kane Wayne Shepherd. In 2019 kwam zijn negende album uit, The Traveler. In een Amerikaanse blueslijst stond toen het album op een eerste plaats. Je hoort Mr. Soul.

Kenny Wayne Shepherd, Mr. Soul. Van een album van David Wells, Deeper Shade of Blue, in 2007 verschenen. Apart zijn de backing vocals van zangeres Jessica Poers ook te horen in het liedje Deeper Shade of Blue.

David Wells met Jessica Poers, Deeper Shade of Blue. Stevie Ray Vaughan is vooral verantwoordelijk voor de bluesopleving in de jaren 80. In augustus 1990 komt hij helaas om bij een vliegtuigongeluk. Gelukkig heeft zijn zoon Jimmy Vaughan de fakkel overgenomen van een album uit 1998, Out There, Can't Say No.

Stevie Ray Vaughan can say no. Carrie Bell begon harmonica te spelen nadat ze geïnspireerd was door Muddy Waters, Little Walter, Sonnyboy Williamson. In 1973 kwam zijn tweede reguliere LP uit, Last Night. En dan hoor je verder Dave Myers, Willie Smith, Eddie Taylor en Joe Perkins. Mean Mistreater.

Artie Shaw was een Amerikaanse jazzklarinetist, jazzcomponist, bandleider, schrijver, acteur. Uit 1947 hoor je Deep Purple. De zangeres is Helen Forrest.

Artichaut met Helen Forrest, Deep Purple. In 1959 verscheen een album van Eddie Davis' Quintet, Yours in Orbit, met Eddie Davis bariton sax, Steve Pulliam trombone, Shirley Scott Hammond orgel, George Duvivier bass en Arthur Edgehill drums

Buddy Davis Quintet, Bingo Domingo. Geboren in Zuid-Afrika, woont sinds 1997 in New York en is nog steeds een van de meest vooraanstaande jazzgitaristen. Gespeeld met Ruth Brown, Billy Hart, Kerry Thomas en nog veel anderen. De muziek van Res Abbas. Ook te horen dat hij een studioreis naar India heeft gemaakt. Van een album uit 2005, Shake Charmer. De muziek is opgenomen in 2003, Rumi.

Ressa Bassi Rumi. De Nederlandse jazzmuzikus Benjamin Herman is vooral bekend als alt-saxofonist, met leider van het New Cool Collective. Meer dan 60 albums gemaakt van zijn nieuwste, de Tokyo Sessions. Ja, man.

0: Pop, ja, blues.
1: Jan Nederveen.
2: Poortje Blues is een programma van RTV 794. En volgende week is er weer een Poortje Blues. De playlist staat vanaf morgen op de site van RTV 794 onder item op Radio TV. En ik wens u een heel mooi weekend. Geniet ervan. Dag.
3: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden. Maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
5: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
4: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
6: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoond.
4: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aartsen in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

we zijn weer begonnen met een nieuwe aflevering van de Flashback Radio Show. We starten met Thelma Houston en If You Feel It, een track uit de 80's. Oud werk, nieuw werk, je hoort het hier in deze show. 2 uur lang op jouw radio, From East to West, met Mr. J. Caruso en Walter G.

En Jorden, de Dazband hoorde hier in de Flashback Show. En de One for Fun uit de 80's. Natuurlijk ook nieuw werk vandaag. Hier is Down to Earth en Sweet Surrender.

was dan er weer twee achtereenvolgens. India Sean, een nieuwe track Marmalade. En daarvoor natuurlijk Evelyn Champagne King uit 1984. En Just for the Night.

En dat waren er een drietal tracks. Achterin Volvers, Earth, Wind & Fire, hoorde je natuurlijk I've Had Enough. Daarachteraan Gloria Estefan en de Miami Sound Machine, Dr. Beat, legendarische track. Afgesloten met Garrett Duncan. En dit is een nieuwe, getiteld

Nicole Henry en Everything is Fine in de Flashback Radio Show. Nou, helemaal niet, want die draaitafel hier die heeft af en toe een beetje start-up-perikelen, zeg maar. Hier is Sherelle, Who is Gonna Be?

track van Kevin Edmonds, No Ordinary Love. Je kent hem natuurlijk ook van Sade Adu vanuit de jaren 80. Van het album Stronger Than Pride. Hey, we gaan naar het einde van uur 1. Blijf lekker luisteren. Straks nog een uur lang te gaan op je radio met nog meer hits van heden en verleden. Hier is Caesar Yücel. En ik laat je achter tot aan het nieuws met Yutori.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
5: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

October London hoor je hier in de Flashback Show. Een nieuwe track in de Tic Tac Shop heette dat. Wij gaan back to the 80s, 1983, met Mr. Leon Haywood. I'm out the catch.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Het is wel een aantal tracks uit de 80's achter elkaar aan. De laatste was Ollie and Jerry, Breaking, and There's No Stopping Us. Daarvoor natuurlijk Dan Hartman, We Are The Young, en Axel F. Axel Foley. Hoorde je natuurlijk ook daar vooraf gaan.

Goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit was Tommy Glasses samen met George Montiel en Joan Laya. Universal Flow. We gaan een 2026 remix draaien van Melissa Morgan. Dit is de Fool's Paradise in de Save the Robots remix.

En ik zeg, ja hoor, hij klinkt lekker, deze Save the Robots remix van Melissa Morgan, Fool's Paradise, 2026 remix, vandaag in de Flashback Radio Show.

Hey, top dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Luister je nou, ik struikel er bijna over. Foster Rogue was dit, samen met Beverly's Keith en Here for That. De laatste track, daarvoor natuurlijk Z-Soul en I Want Your Love In. Nu gaan we even Dr. Packer draaien. Hier is Loose Ends, Hanging on a String.

En zo gaan we naar het einde van de Flashback Radio Show van deze week. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren. Howard Johnson, Everywhere I Go. Ik spreek je natuurlijk graag volgende week opnieuw voor een nieuwe aflevering van de Flashback Show met

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van den Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Door Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden.